0: Theoni. Natuurlijk mineraalwater rechtstreeks uit de Gaurabron. Op 1100 meter hoogte in de bergen van Griekenland. Met natuurlijk pH 8 en meer dan 100 internationale prijzen voor kwaliteit en smaak. Bestel via theonimineraalwater.nl. Theoni. Puur van oorsprong. Proef het verschil.
1: Leeuweriken van de Dood is de ontwapenende oorlogsroman van Hans Wiersum. Bestel bij uitgeverij Doornwater.

0: Kiss FM, your hit music station. Het vakantiefestival komt er weer aan. 3 dagen lang vakantiesferen in de Brabant Hallen Den Bosch. Live entertainment, workshops, lekker eten en heel veel inspiratie voor je volgende trip. Het vakantiefestival van 12 tot en met 14 februari. Jouw vakantie begint hier. Tickets via vakantiefestival.com.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Moet je de verhuizing van je ouders of schoonouders nog regelen? Of moet het ouderlijk huis worden ontruimd? Dan wil je één ding, dat het respectvol, netjes en betrouwbaar gebeurt. Seniorenhulp Nederland helpt al 25 jaar bij seniorenverhuizingen en woningontruimingen. Seniorenhulp Nederland. Kijk op seniorenhulp.com.
3: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
4: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cosi tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
5: Wil jij weer kunnen genieten van je gezin? Nu, niet pas later als ze groot zijn? Ga naar gelukkigegezinnen.nu.
6: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Bij een explosie bij een portiekflat in Amsterdam-Nieuw-West is iemand gewond geraakt, meldt het Parool. Waarschijnlijk kwam het door rondvliegend glas, ook is er veel schade aan het gebouw. Buurtbewoners zeggen dat het doelwit waarschijnlijk een buurman is. Bij hem is onze scooter in brand gestoken en een schietpartij geweest. Het moet klaar zijn met zorgfraudeurs als het aan ProLicht. Zij komen met een initiatiefwet waarbij mensen die als ondernemer in de zorg willen beginnen worden doorgelicht, meldt de Telegraaf. Het OM schat dat er elk jaar 10 miljard aan zorggeld wordt verduisterd. Ook krijgen mensen vaak niet de beloofde zorg. Asielminister Van der Brink hoopt dat meer gemeenten een voorbeeld nemen aan Groningen. De stad vangt vanaf vandaag 3 weken lang 100 vluchtelingen op voor wie geen plek is in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Het is fijn dat Groningen verantwoordelijkheid neemt en ze doen daar al zoveel, zegt Van den Brink. En het nieuws dat paus Leo longkanker heeft komt hard aan bij sommige wereldleiders. Zo zegt de Amerikaanse buitenlandminister Marco Rubio voor de paus te bidden. En ook de premier van Australië zegt dat zijn gebeden bij Leo zijn. Bij een operatie is een stuk van de long van de paus weggehaald. Er zat een kwaadaardige tumor op. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een heldere nacht met lokaal wat mist. Het koelt af tot 7 graden landinwaarts tot 14 graden aan zee. Overdag rustig nazomerweer, zon, een paar wolken en maximaal 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+, in de Randstad op FM en

0: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
1: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover, de look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
2: Wat ga jij morgen doen? Wielen in de achtbaan? Aapjes kijken in de dierentuin? Of lekker ontspannen in de sauna? Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.

0: missen.
1: Download nu de app via de app en Google Play Store. Kiss FM, your hit music station.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: In Flevoland lopen veel mensen rond met lichamelijke klachten die blijven terugkomen. Niet omdat het lichaam faalt, maar omdat de oorzaak vaak niet wordt aangepakt. Bij The Bonesetters en Mylord en Urk werken we met de Scope Reset methode, gericht op herstel van binnenuit. Geen wachttijden. Plan direct via afspraak.theboonsetters.nl.
4: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
5: Op zoek naar leuk werk? Ontdek je nieuwe baan op ontdektschoonmaak.nl. Kijk wat je verdient, kies waar en wanneer je werkt en ga morgen al aan de slag. En dat ook zonder diploma. Ontdek het snel op ontdektdeschoonmaak.nl.
3: Ah, heerlijk. Een frisse werkplek begint bij Breathe Fresh Cleaning. Professionele, betrouwbare schoonmaak voor kantoren en bedrijven in Rotterdam en omgeving. En ken je Rovia cadeau? Geef professionele schoonmaakuren cadeau. Meer rust, meer tijd. Breathe Fresh Cleaning. Kijk op breathefresh.nl.
6: Kiss FM News.
7: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Er wordt vandaag gestaakt in het streekvervoer. Op veel plekken rijden daarom geen of minder bussen of treinen. De treinen van de NS rijden wel, net als het OV in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. De vakbonden willen tot de kerst elke week een dag staken om hun zin te krijgen. Het wordt spannend of de stikstofplannen van het kabinet door de Tweede Kamer komen. Pro zegt eerder steun toe voor de plannen, maar dreigt die nu weer in te trekken, meldt de Telegraaf. Het kabinet wil de stikstofregels op sommige punten afzwakken tegen het zere been van Pro. In India zijn 13 kinderen omgekomen nadat een boot waar ze op zaten omsloeg. Het gebeurde op de rivier de Ganges. Er zaten 15 tot 20 mensen op de boot. Premier Modi spreekt zijn medeleven uit en heeft de families van de slachtoffers compensatie beloofd. En een tegenvaller in de Champions League voor PSV. Ze verloren met 1-0 van RB Leipzig. PSV kreeg veel kansen, maar benutte die niet. Zo ging een penalty in de eerste helft er niet in. Ook de Oranjevrouwen speelden gisteravond. Die wisten wel te winnen. Met een 3-0 zege tegen Hongarije zijn zij een stap dichter bij het WK. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een rustige dag die plaatselijk met wat mist kan beginnen. Zon en wolken wisselen elkaar af en het blijft droog. Het wordt 16 tot 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: In heel Nederland op DAB+.

0: hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
1: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
2: Vaststellingsovereenkomst gekregen? Teken nog niet. Laat WRA-juristen hem gratis checken. Zij onderhandelen voor je en halen er vaak duizenden euro's meer uit. WRA-juristen.nl.

0: Kiss FM, your hit music station.
1: Moet je de verhuizing van je ouders of schoonouders nog regelen? Of moet het ouderlijk huis worden ontruimd? Dan wil je één ding: dat het respectvol, netjes en betrouwbaar gebeurt. Seniorenhulp Nederland helpt al 25 jaar bij seniorenverhuizingen en woningontruimingen. Seniorenhulp Nederland. Kijk op seniorenhulp.com.
2: Ondernemers, opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.
3: Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
4: Werk is voor mij mijn gedachten verzetten. Werk is ook even gewoon niet aan kanker denken. Een praatje met collega's. Je doet wat nuttigs. Ja, het is gewoon een deel van mij.
5: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
6: Bootbeslag, hekwerkonderdelen of RVS-bevestigingsmaterialen nodig? Of buizen en profielen perfect op maat gezaagd? RVS Products heeft het. Kies uit meer dan 60.000 RVS-artikelen. Bestel snel via rvs-products.nl. RVS Products. Geen roest, geen zorgen.
7: Met topvoorzetramen.nl isoleer jezelf snel je raamkozijnen.
8: Zo heb je geen last meer van tocht en houd je de warmte binnen. En het werkt ook nog geluidswerend.
7: Bespaar op je energierekening en bestel gemakkelijk jouw voorzetramen op topvoorzetramen.nl.
8: Topvoorzetramen.nl.
9: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Op veel plekken in het land rijden vandaag geen of minder bussen. Het streekvervoer staakt. Ook regionale treinen hebben er last van. De vakbonden willen tot de kerst elke week een dag staken voor een betere cao. NS-treinen en het OV in de grote steden rijden vandaag wel normaal. Bij een explosie bij een portiekflat in Amsterdam-Nieuw-West is iemand gewond geraakt, meldt het Parool. Waarschijnlijk kwam dat door rondvliegend glas. Ook is er veel schade aan het gebouw. Buurtbewoners zeggen dat het doelwit waarschijnlijk een buurman is. Bij hem is al eens een scooter in brand gestoken en een schietpartij geweest. In het Limburgse dorp Heidhuizen is gisteravond een drugslab opgerold. De politie kwam het lab op het spoor na een anonieme tip. Het lab stond uit en er was ook niemand binnen. Er wordt daarom sporenonderzoek gedaan om de verdachte te vinden. Volgens L1 werd er 2 jaar geleden ook al een drugslab gevonden in dezelfde straat. En een Franse politieagent is onder toezicht gesteld nadat er een tiener zwaar gewond raakte bij de scholierenprotesten in de stad Tours. Hij raakte 2 weken geleden een oog kwijt nadat er een rubberkogel in terecht kwam, afkomstig van een politiewapen. De agent mag dat wapen voorlopig niet meer bij zich dragen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een rustige dag vandaag die plaatselijk met wat mist kan beginnen. Zon en wolken wisselen elkaar af en het blijft droog. Het wordt 16 tot 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+, in de Randstad.

0: begint hier. Tickets via vakantiefestival.com.
1: Wie is eigenlijk de baas in jouw hoofd? Jij of je gedachten en emoties? Bij Mind Managers Club leer je begrijpen wat er in je omgaat en hoe je zelf weer de regie pakt. Meer rust, meer grip, meer jezelf zijn. Word de leider van je eigen leven op mindmanagersclub.nl.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
4: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
3: Help je mee?

0: Monster.com. Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch. Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar Jort.nl. Jort met dubbel T.
1: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagpakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagpakkie.nl. KissFM
2: News. Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. De operatie die paus Leo gisteren heeft ondergaan bleek om longkanker te gaan. Het knobbeltje dat op zijn long zat was een kwaadaardige tumor. Bij de operatie is een deel van zijn rechterlong weggehaald. Paus Leo is inmiddels weer bij kennis en gaat de komende week herstellen van die operatie. Er wordt vandaag gestaakt in het streekvervoer. Op veel plekken rijden daarom geen of minder bussen en treinen. De treinen van NS rijden wel, net als het OV in Amsterdam en Den Haag. In Rotterdam rijden alleen trams en metro's. De vakbonden willen tot de kerst elke week een dag staken om hun zin te krijgen. Op het kantoor van OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, is afluisterapparatuur gevonden. De apparatuur was door een medewerker uit Saoedi-Arabië verstopt achter een televisie en in wc-papier gerold. De medewerker is ontslagen en gearresteerd. De FBI onderzoekt de zaak. En in de Champions League heeft PSV geen potten weten te breken tegen het Duitse Leipzig. Ze verloren met 1-0. Het Nederlandse vrouwenelftal deed het een stuk beter. Die wonnen met 3-0 van Hongarije in de kwalificatie voor het WK van volgend jaar. Eerder wonnen ze ook al van de Hongaren met 8-0. Het weer van Weer Online. Het is een rustige dag die plaatselijk met wat mist kan beginnen. Zon en wolken wisselen elkaar af en het blijft droog. Het wordt 16 tot 18 graden. En dat was het ANP nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+. In de Randstad op FM. En altijd en overal via de KISS-app. Stefan Brouw.
3: We zijn er weer helemaal en ook in één stuk. Maar dat opstaan is wel even lastig geweest vandaag, hoor. Ach, Calvin Harris, dit is Satisfied.

FM, dit is your hit music station. Doe eens even normaal. Your hit music station. Het is 6:08. Ik ben een beetje melig vandaag. Is het erg, hè? Dat je al weet, gewoon, het gaat zo'n dag worden. Dat ik heel erg melig ben. Dat ik gewoon echt niets meer normaal uit mijn mond kan krijgen. Nou, dan moet ik even wat serieuzer gaan doen. Even strak gezicht. Dit is namelijk belangrijk nieuws. Ik meen dit ook echt. Want zeehondencentrum Pieter Buren ligt in zwaar weer. Grote financiële problemen. Ja, de dierenopvang, hè, ze vangen natuurlijk zeehonden op. Die verhuisden naar Lauwersoog. En daar is de ellende begonnen. Ze gingen namelijk samen met een wetenschappelijk centrum en met zeehondenzorg en educatie op één locatie onder één dak. Ja, en ze dachten, dat redden we allemaal wel, financieel. Nou, vergeet het maar, want het werd allemaal wat duurder dan ze gedacht hadden. En de bezoekersinkomsten die bleven ook nog eens een keer achter. Dat is eigenlijk gek, weet je. We zijn zo'n rijk land, denk je dan. En we kunnen echt iedere keer miljoenen geven aan Oekraïne. Ik weet dat het een onpopulaire mening is, maar ik geef hem toch even. We hebben voor de meest gekke dingen hebben we geld. Miljarden naar goede doelen, noem het allemaal maar op. Naar bodemloze putten, maar naar iets wat echt heel belangrijk is en ook echt een functie heeft. Daar geeft onze overheid bijna geen geld aan uit. Dit zou gewoon eigenlijk overeind gehouden moeten worden. Dit moet gewoon een staatszeehondencentrum worden. Ik weet zeker dat de handen daar op elkaar gaan bij de zeehonden. Ja, sowieso houden die zeehonden wel van klappen. Dus je zult ongetwijfeld een staande ovatie krijgen met heel veel luid geapplaudisseer van die zeehonden. Goedemorgen, dit is Sena Sia.

0: Showbiz en entertainment nieuws hoor je nu.
1: Entertainment Today.
0: Dat doen we namelijk altijd rond dit moment. Laat ik beginnen met leuk nieuws. Afke Boven, dat is een NOS-presentatrice, die heeft op Instagram bekendgemaakt dat haar partner Sander haar ten huwelijk heeft gevraagd. Ja, dat is mooi, hè? Bij de foto's van het aanzoek liet ze ook haar verlovingsring zien. Een mooi persoonlijk nieuwtje voor onze mooie rubriek Entertainment Today. En ik heb hier wat moeite mee, want Lil Kleine is namelijk weer in het nieuws. Lil Kleine die heeft zijn verjaardag gevierd op Ibiza. En zijn vrienden die verrasten hem met een klein schepje diamanten dat hij vervolgens als ketting droeg. Wie heeft het geschreven? Hij droeg de diamanten, die diamanten als ketting. Niet dat. Goed, in ieder geval. Het cadeau, ik weet niet. Ik vind het een beetje decadent. Een schepje met diamanten. Weet je, terwijl iedereen het moeilijk heeft en niemand kan rondkomen meer. Alles is duurder geworden, behalve voor Lil Kleine. Die een aantal jaar geleden nog in het nieuws kwam. Omdat hij natuurlijk zijn vriendin mishandelde. Jamie Foxx, dat weet je waarschijnlijk ook nog wel. En sindsdien kan ik echt gewoon geen respect meer hebben voor Lil Kleine. Ik weet niet, ik vind het een misselijkmakend mannetje, die rapper, die nep-rapper. Omdat hij dus inderdaad gewoon vrouwen mishandelt. En weet je wat het is? Mannen die worden nu aangekeken op het feit dat er dus vrouwengeweld is, haat tegen vrouwen en we willen de nacht terug en noem het.

opgedoken in een Sinterklaasfilm. Ja, Royce de Vries, dat is de oudste zoon van. We kennen hem natuurlijk van Peter R. de Vries. Hij is opgedoken in de grote Sinterklaasfilm. En daarmee zijn er inmiddels 3 generaties uit de familie de Vries in de filmreeks te zien. De Sinterklaasfilm, de grote Sinterklaasfilm. Heb jij ooit eens een keer een Sinterklaasfilm gezien in de bioscoop? Ik nog nooit, maar het lijkt me ook zo tegenvallen. Het lijkt me zo, omdat je namelijk altijd al weet, het gaat altijd weer goed komen in die Sinterklaasfilms. Weet je, je wilt toch eigenlijk zoiets als de Titanic zien, wat dan eindigt in een drama, weet je wel, waar je nog maandenlang over na kunt praten. Maar Sinterklaas, dan weet je gewoon, het komt altijd goed. Wake up, kiss. Kiss FM. I hated the ocean, but you're surfing now.

Neem leuk of niet? Clean Bandit Company hier bij Kiss FM. Zonnige periode deze ochtend als de mist verdwenen is. Nevelig kan het namelijk nog zijn en daardoor is de temperatuur ook laag, een graad of 11.

Nelly Furtado. Wake Up Kiss. 14 oktober. Het is inmiddels 6:55. Terwijl andere radiostations nu reclames instarten, starten wij gewoon nog een plaat in. Veel muziek in de ochtend. En weinig gepraat. Met zometeen de Mamma Mia berichten en Lost Frequencies.

0: scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
1: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
2: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
3: Er is één gesprek dat je al maanden uitstelt. Onder stress doe je namelijk altijd hetzelfde. Weten waarom? Doe de gratis test op epicsos.nl. Epic People. Wij maken lastige gesprekken gewoon.
4: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
5: Wil jij weer kunnen genieten van je gezin? Nu, niet pas later als ze groot zijn? Ga naar gelukkigegezinnen.nu.
6: Wat ga jij morgen doen? Huilen in de achtbaan? Aapjes kijken in de dierentuin? Of lekker ontspannen in de sauna? Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.

0: Dit is de lekkerste manier om aan je dag te beginnen. Wake Up Kiss, Kiss FM, DJ Goya en Jason Derulo. Het is 7:15. Dat betekent dat het nu echt de hoogste tijd is voor...
1: Mamma mia.
0: De richter waarvan een Italiaan zou zeggen... Mamma mia, wat is er aan de hand met de wereld? Is het allemaal waar? Het is zeker 100% waar. Het is ook allemaal geverifieerd. Het is geen onzin wat ik je vertel. Ja, het is echt even bizar. Dit moet je echt even horen. Als ik het tenminste nog kan vinden. Dan heb ik het gelaten in hemelsnaam. Ach, ken je dat? Dat je zo echt chaotisch bent. Kijk, gelukkig ik heb het. Ja, een elektrische auto. Dat ken je waarschijnlijk wel, het merk. Chinees automerk. Zeker. Die heeft een wereldrecord gevestigd door driftend door een extreem smalle opening te rijden. Je weet wel wat driften is, hè? Dat je dus als het ware, ja, hoe moet ik dat uitleggen? Dat je met je auto als het ware heel veel gas geeft en met piepende banden wegrijdt en dan vervolgens je

auto die heeft dus een wereldrecord gevestigd door driftend door een extreem smalle opening te rijden. En parkeren bij de supermarkt krijgt een heel nieuw ambitieniveau. Ik zou ook wel eens zo willen inparkeren. Hier bij het parkeerdek, bij Kiss FM. Hier hebben we namelijk ook altijd een parkeerprobleem. Ja, waar niet? Overal in Nederland is een schaarste probleem qua parkeren. Natuurlijk logisch, dan kunnen ze er meer geld voor vragen. Dat begrijp ik ook wel. Maar hier is meestal ook nog één parkeerplekje over als ik om 5 voor 6 kom aanrijden. En dan wil ik hem eigenlijk ook driftend er gewoon zo inschuiven, weet je. Leuk allemaal. Nou, Chinese auto dus. Mooi wereldrecord. Driftend door een extreem smalle opening. En een Britse bewoner die beschreef hoe een duif die op toast uit was, die zag een lekker toastje liggen, wekenlang voor onrust zorgde. De vogel die staarde zo indringend naar binnen dat de bewoner de gordijnen dichttrok en door de kamer kroop om hem te ontwijken. De intimidatie van die klote beesten. Ongelooflijk. Ook als je over de Dam in Amsterdam loopt, dan word je ondergescheten gewoon. Ja, mijn moeder zei altijd dat brengt geluk. Ik weet niet of het echt zo is. Maar kropen door de kamer, weet je, omdat je een vogel ziet, ja. Alfred Hitchcock, die had zich hier een heel mooi boek over kunnen maken. Dat weet ik zeker. En dan het laatste gekke berichtje, het Mamma Mia berichtje nummer 3, gaat over de Amerikaanse immigratiedienst ICE. Die heeft namelijk 4 robothonden aangeschaft. En ja, ze zijn vernoemd naar een 3-koppige hond uit de Griekse mythologie die de onderwereld bewaakt. ICE, met robothonden. En dit is uiteraard om illegale immigranten op te sporen, weet je wel. Daar is Donald Trump heel druk mee bezig. En dat schijnt zijn vruchten af te werpen. Aangezien 96% minder illegale

Madonna, Wake Up Kiss. Dit was Give It To Me. Goedemorgen. 7:08. Hopelijk dat je een lekkere nacht gehad hebt. Nou, als je niet tegen vieze beesten kan, zou ik zo meteen na 7 even de radio zacht zetten. Want er is namelijk een vlucht geannuleerd geweest afgelopen weekend vanwege de aanwezigheid van ongenode gasten aan boord.

0: of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.
1: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
2: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
3: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
4: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tealano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestekopen.nl.
5: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cosi tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
6: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Er wordt gestaakt in het streekvervoer. Wie de bus of een regionale trein wil pakken, moet eerst even checken of die wel gaat. De treinen van NS rijden wel en in een paar grote steden is er ook weinig aan de hand. Na de mislukte cao-gesprekken willen de bonden voorlopig elke week 1 keer het streekvervoer platleggen. Op universiteiten wordt massaal gefraudeerd. 1 op de 5 masterscripties is geschreven met AI, heeft RTL uitgezocht. Onderwijsminister Letchert is boos en wil dat universiteiten ingrijpen. Studenten hebben er geen moeite mee, omdat iedereen het doet. En ze vinden het naïef als universiteiten denken dat het niet gebeurt. In Amerika is afluisterapparatuur ontdekt in een kantoor van OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT. Een medewerker had het apparaat verstopt achter een televisie in een vergaderzaal, gewikkeld in wc-papier. Hij is opgepakt. Volgens OpenAI heeft de medewerker geen persoonsgegevens van klanten buitgemaakt. En we eten in ons land steeds minder vlees, zegt de Wageningen Universiteit. Vorig jaar aten Nederlanders gemiddeld 34 kilo per persoon. Dat is de laagste hoeveelheid sinds het wordt bijgehouden. Mensen eten vooral minder varkensvlees. Actieclub Wakker Dier is blij en noemt het goed nieuws voor de dieren en het klimaat. Het weer van Weer Online. Plaatselijk eerst nog wat mist, later wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft droog bij 16 tot 18 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+, in de Randstad op FM en altijd en overal via de KISS-app. Stefan Brouw.
7: Heb je ooit wel eens op een vlucht gezeten ergens naartoe en die geannuleerd is omdat er ongenode gasten aan boord waren? Nou, daar straks meer over bij Wake Up KISS.

sitcom. Hij beschrijft de wereld waarin we vandaag de dag leven. The Kingdom of Fear. Want we worden namelijk aan alle kanten, met name door de mainstream media, helemaal bang gemaakt met van alles en nog wat. Wat hoorde ik laatst ook alweer? Over de pest uit Rusland. De pest en die coronaprikken en zo, die zijn er allemaal weer. We moeten echt bang zijn om te mogen leven. Dat idee heb ik altijd. En dat weiger ik. Dat weiger ik. Daarom is het goed dat je hier bent, want hier hoor je niet van die onzin bij Kiss FM. Alleen maar dingen die echt belangrijk zijn. Zoals het volgende. Want ik weet niet of je wel eens op een vlucht gezeten hebt en dat die geannuleerd is om een bepaalde reden. Ja, vaak is dat omdat er iets niet goed is aan het vliegtuig, of de vlucht is overboekt, of nou, noem het maar op. Maar afgelopen weekend is een vlucht van Rome naar Perth geannuleerd om een hele bijzondere reden. Passagiers kregen namelijk last van jeuk. Ja, wat ze niet wisten was dat ze dienden als een soort levend, lopend, all-inclusive buffet. Want er waren namelijk bedwansten waren er in het vliegtuig tijdens de 17 uur durende vlucht. Klaagden de passagiers over beten en jeuk. Nou, de stewards en stewardessen die deelden antihistamanica uit. Gewoon antihistamine. Tegen de jeuk is dat, hè. Dat is een middeltje wat je dan neemt als je heel erg jeuk hebt. En dat hielp naar verluid een beetje, maar niet al te veel. Luchtvaartmaatschappij Qantas bood excuses aan en liet het vliegtuig grondig schoonmaken. In de tussentijd zaten die mensen dus ergens te midden van tussen Rome en Perth. En ze wilden uiteindelijk naar Perth komen. Ergens midden in de reis zaten ze ergens op een vliegveld waarvan ze niet wisten waar ze zaten. Ze kregen een hotel aangeboden overigens en een nieuwe vlucht. En wat ik dan wel weer heel erg discriminerend vind, de bedwansten die mochten gewoon blijven overnachten in het vliegtuig. Dat vind ik nou echt, dat is echt discriminatie. Ik had mijn geld teruggevraagd.

ochtends een beetje mistig begint. Maar uiteindelijk komt de zon tevoorschijn als er niet te veel sluierbewolking is. Nee. Ja, we hebben Kelly Clarkson al gedraaid, hè? Maar er is wel nieuws over haar, want ze zegt dat ze in een winkel een zingend kunstwerk wilde kopen. Maar dat de eigenaar achteraf ontkende dat het te koop was. Kelly die haalde vervolgens op zijn social media uit naar de winkelier. Het ging namelijk over een vogelbeeldje dat geluid zou maken. Kan je je eigenlijk voorstellen hoe ver Kelly Clarkson van de normale mensen afgedreven is? Weet je, door een ander mens zou gewoon zeggen van oké, hij is niet te koop. Nou, jammer dan. Ik loop door. Ik zie namelijk ook wel eens dingen in een winkel staan dat ik denk, god, dat zou ik wel willen hebben. Zou dat te koop zijn? En dan blijkt het gewoon bij de inventaris te horen, bij de winkel zelf. Maar zij maakt er dan dus echt een probleem van. Maar dan ben je echt gewoon best wel, sta je ver af van de realiteit.

Oos, die kreeg een streek van zijn zoons bij een kiprestaurant. Ja, wat er precies gebeurde, dat is op dit moment is dat nog niet bekend. Maar het bleek, geruchten gaan althans, dat de zoon, zijn vader van de familie Kersbeke, iets anders heeft gegeven dan kip. En dat zouden we dan nog in een van die tv-series gaan zien. Het zal wel een soort van teaser zijn overigens. Wel een grappige

vrouwen, maar die er nooit op aangekeken wordt. Alleen maar andere mannen hebben last van dat wij gevaarlijk zouden zijn voor vrouwen. Little Kleine, die heeft die vrouwen elkaar gebeukt, hè? Ja, en de rapper die heeft zijn verjaardag gevierd op Ibiza. En vrienden die hebben hem verrast met een schep diamanten. Hoe decadent. Vervolgens heeft hij die diamanten aan een ketting gedaan en heeft hij als ketting gedragen. Nou, Little Kleine, ondanks het feit dat ik je een snotaap vind, toch nog een ontzettend fijne verjaardag.

podium verdwenen. Helemaal weg, Elphabeat. Dit was Fascination van lang geleden alweer. Wake up Kiss, Stefan hier. We brengen je elke dag in de mood om naar je werk te gaan. En dat klinkt op zich niet zo positief, maar ja, wat moet, dat moet. En zo ook zal het geld verdiend moeten worden. Daar helpen we je gewoon een handje mee, hè. Dit is Do

0: Moet je de verhuizing van je ouders of schoonouders nog regelen? Of moet het ouderlijk huis worden ontruimd? Dan wil je één ding. Dat het respectvol, netjes en betrouwbaar gebeurt. Seniorenhulp Nederland helpt al 25 jaar bij seniorenverhuizingen en woningontruimingen. Seniorenhulp Nederland. Kijk op seniorenhulp.com.
1: Bootbeslag, hekwerkonderdelen of RVS-bevestigingsmaterialen nodig? Of buizen en profielen perfect op maat gezaagd? RVS Products heeft het. Kies uit meer dan 60.000 RVS-artikelen. Bestel snel via rvs-products.nl. RVS Products. Geen roest, geen zorgen.
2: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp.

0: Oh, incredible. Ilse de Lange hier bij Kiss FM. Goedemorgen, welkom bij Wake Up Kiss. Het is 7:50 en ik heb je hulp weer even nodig. Want misschien word jij wel onze social media kenner van vandaag.
1: Welke influencer is dit?
0: Maar dan moet je wel even raden wie dit is.
1: Welke influencer is dit?
0: Dit is onze media influencer van vandaag.
1: Welke influencer is dit?
2: Meneer, heeft u al een noodpakket?
3: Wat nog? Oh ja, zeker weten. Ja, zeker. Ik heb wel de kelder vol staan met groene batterijtjes. Zo hoog. En dan heb ik 3 tonnetjes check. 3 kilo de stuk.
0: Weet jij wie het is? Wie is onze social media influencer vandaag? Dus wie hoorde je zojuist? Je hoeft niet te bellen, te mailen of te faxen. Zometeen mag je het gewoon vertellen tegen de speaker van je radio. Na de nieuwe van Davina Michel en Morgan Wallen. En wie weet ben jij...

0: nieuwe van Davina Michelle. Dit was Pinky Swear bij Your Hit Music Station Kiss FM. En heb je al enig idee?
1: Welke influencer is dit?
0: Ja, ik zal namelijk nog even het fragment laten horen.
1: Welke influencer is dit?
0: En jij bent dan misschien wel de mediakenner.
1: Welke influencer is dit?
2: Meneer, heeft u al een noodpakket?
3: Wat ook nog? Oh ja, zeker weten. Ja, zeker. Ik heb wel de kelder vol staan met groene batterijtjes. Zo hoog. En dan heb ik 3 tonnetjes check. 3 kilo de stuk.
0: Ja! De vraag is natuurlijk, wie is dit? Er zijn zoveel van die social media influencers. En er komen er ook steeds meer bij, lijkt wel. Dus we kunnen oneindig doorgaan met welke social media influencer is dit. Maar de vraag is natuurlijk, wie hoorde je zojuist? Wie is dit? Nou, het is een kanaal op TikTok met meer dan 1 miljoen likes. Ja, dat is behoorlijk wat, hè? Maar hoe heet die? Nou, je mag het roepen. Wie denk je dat het is? Ga ik voor je applaudisseren of niet? Het is de social media influencer Radi. Van harte gefeliciteerd als je het goed hebt. Jij bent vandaag onze social media kenner. Nou, dat is toch een hele mooie prestatie. En morgen rond hetzelfde tijdstip, dat wil zeggen rond 20:15... dan hoor je weer een nieuwe social media influencer die jij mag raden. Het is woensdag vandaag. Met

gewoon blijven proberen. Dan lukt het vanzelf een keer, hè. Pink and Try. Hier bij Kiss FM Wake Up Kiss. Als je je afvraagt wat voor weer het vandaag buiten is. Als je nog in je bed ligt of zo en je denkt van ik blijf nog even lekker in liggen. Zal ik eruit gaan, de ja of de nee? Nou, het is wat nevelig. Het kan nevelig zijn althans. Trekt de mist weg, dan blijft de zon over. En deze ochtend wordt het niet warmer dan een graad of 12. Maar vanmiddag wordt het wel warmer. We

0: Kiss FM, your hit music station.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Jij bent niet uniek. Je bent voorspelbaar. Onder stress doe je namelijk altijd hetzelfde. Iedereen om je heen weet wat. Weet jij het? Doe de gratis test op epicsos.nl. Epic People. Wij maken lastige gesprekken gewoon.
5: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Scripties op universiteiten worden steeds vaker door AI geschreven, blijkt uit onderzoek van RTL. In 1 op de 5 gevallen doet kunstmatige intelligentie een groot deel van het werk. Een enkeling laat AI zelfs al het werk doen. De minister noemt het fraude en eist dat universiteiten ingrijpen. Studenten zien het probleem niet. Er is een staking bij regionale vervoerders en sommige reizigers hebben zich erdoor laten verrassen. Ze staan vanochtend voor niks te wachten bij de bushalte. Vanwege het mislukte CAO-overleg rijden er op veel plekken geen streekbussen en regionale treinen. De stadsbussen in Amsterdam en Den Haag rijden wel gewoon. In het noordoosten van India is een boot vol kinderen vergaan. Ze waren op weg naar een feest toen de boot omsloeg. Zeker 13 kinderen zijn omgekomen. Alle slachtoffers waren 15 jaar of jonger. Volgens een Indiase krant zijn er ook kinderen gered. Hoe het bootongeluk in India kon gebeuren is niet bekend. En de deal die Amerika heeft gesloten over het kopen van Russische diesel is niet oké, vindt premier Jetten. Hij wil dat de afspraken worden teruggedraaid. Ze gaan in tegen de sancties die gelden tegen de Russen. President Trump wil met de deal de brandstofprijzen in Amerika omlaag brengen. Er komen namelijk verkiezingen aan. Het weer van Weer Online. Plaatselijk eerst nog wat mist, later wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft droog bij 16 tot 18 graden. En dat was het ANP nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+, in de Randstad op FM en altijd en overal via de Kiss-app.
6: Een handje geholpen worden door AI is tegenwoordig heel normaal. Net zo normaal als het inschenken van een pakje koffie. Maar het kan ook best wel gek worden en daar zometeen meer over.

donker. En dan wordt het nog donkerder 's ochtends als ik mijn bed uitkom. Enfin, ik ga niet klagen, want ik mag wel het leukste werk van de wereld doen. Ik mag jou namelijk vermaken hier bij Wake Up Kiss. Dat vind ik zo leuk, hè. Wat vind jij van AI, Artificial Intelligence? Ik vind het een handig hulpmiddel. Maar ik vind wel dat we moeten oppassen voor de jeugd. Want een vader die heeft een AI voor kinderen ontwikkeld die helpt met huiswerk, vragen beantwoordt en ook kinderen aanmoedigt om iets anders te gaan doen. En daarmee is mini-AI mogelijk de eerste chatbot die je na 5 minuten vraagt of je niet eens naar buiten moet. Kijk, dit vind ik nou goed. Nick Hoogveld die bedacht deze speciale AI-versie voor zijn eigen kinderen, omdat de bestaande systemen niet altijd rekening houden met leeftijd. Een mini-AI die helpt met leren en die laat kinderen kennis maken met kunstmatige intelligentie en bedenkt ook opdrachten voor buiten het scherm. En zo kun je bijvoorbeeld een schat verstoppen, dat zegt AI dan, van ga een schat verstoppen, of een schatkaart tekenen. Of AI kan gewoon tegen je zeggen, mini-AI, hey, het is nu mooi geweest, ga eens een stukje fietsen. Want ik denk wel dat als ik een zoon of een dochter zou hebben, dat ik echt wel zou zeggen van AI moet je wel kennen, je moet wel weten wat het kan. Maar ik wil ook wel dat je buiten speelt en met vriendjes gaat spelen, want

0: Boston, Kiss FM.
1: Entertainment Today.
0: Laatste showbiz entertainment nieuws altijd rond kwart over hier in de ochtendshow. Wake Up Kiss met het laatste nieuws over onze sterren. Britney Spears, Justin Timberlake. Er is een nog nooit eerder uitgebrachte samenwerking van die twee. En die alsnog is die verschenen. Het komt uit ter gelegenheid van het 25-jarige jubileum van Britney Spears, dat op 6 november wordt gevierd. Het nummer heeft de titel She'll Never Be Me. En het werd oorspronkelijk opgenomen voor het derde album van Britney Spears. Spears en Timberlake die hadden destijds een relatie en die kregen ook hulp van verschillende mensen om het liedje te schrijven. En naar eigen zeggen zitten er ook diep verstopt in de tekst verschillende dingen die refereren aan hun relatie. Ik vind dat eigenlijk wel heel erg mooi. Ook nog even somber nieuws. Somber nieuws, want de Amerikaanse acteur R.J. Mitt, die is maandag overleden al, op 34-jarige leeftijd. Je kent hem beter als Walter White uit de serie Breaking Bad. Nou, mooie serie is dat, hè? Nou, ik ben echt geen ster in het kijken van series, want meestal zet ik het al naar de tweede aflevering af. Breaking Bad heb ik 5 afleveringen volgehouden. Dus dat vind ik heel knap van mezelf. Ja, ik ben een hele slechte serie kijken, behalve Friends en zo. Dat vind ik wel leuk, maar heb ik nog ander nieuws? Moet ik dat nog vertellen over Little Kleine of niet? Over Little Kleine. Misschien dat je dat nog wil horen, want Little Kleine die heeft een verjaardagscadeau gekregen toen hij zijn verjaardag vierde op Ibiza afgelopen weekend. Hij kreeg namelijk een schepje met diamanten. Hoe wil je het hebben? Hoe decadent wil je het hebben? Hij heeft vervolgens die diamanten weggegooid. Nee,

Dit is Kiss FM. Wake up, Kiss. Goedemorgen, ik ben Stefan. Het is exact 8:30 met straks de Kiss Facts. Ja, wat houdt dat nou precies in? Nou, je weet dat we nu in een wereld leven waarin er heel veel desinformatie is. Hè? Heel veel desinformatie, ook bedrijven die zeggen dat ze geen desinformatie geven, doen dat toch. En daar wil ik paal en perk aan stellen. Daarom de Kiss Fact. Ik heb elke dag een bewering waarvan ik zelf denk, dat heb ik ergens gehoord of gelezen in de media. Maar klopt dit wel? Dat leg ik even voor aan een kenner, dat is namelijk Dr. Kiss. Hele goede morgen gewenst, de nieuwe single van Miley. Let's go.

0: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
2: Buiten wordt het langzaam kouder. Binnen wil je maar één.

0: precies waar jij het wilt.
1: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.

En volgens mij wordt het gesponsord door de Stichting Levertransplantatie. Want Rick, gespeeld door Ferry Somoji, die krijgt een levertransplantatie. Het is een motormuis. Lekker motorrijden. Ken je dat nog van pittige tijden? Ja, dat is heel lang geleden hoor. Dat is misschien al voor je geboorte geweest. Maar toen hoorde ik iemand roepen, ja, levertransplantatie, dit, dat. Maar als je een niertransplantatie krijgt, dan heb je meestal 3 nieren. En toen dacht ik bij mezelf, hè, dat is toch gek. Ze halen toch die ene nier eruit. Of een 2 nieren, weet ik veel, dat je er een overhaalt. Geen enkel idee hoe dat werkt. Maar is het dus waar dat je na een niertransplantatie meestal 3 nieren in je lichaam hebt zitten? Nou, ik weet het niet, maar ik ga het wel even uitzoeken voor je. Want ik vond dit toch wel heel erg bijzonder. Is dit toevallig weer fake nieuws wat we voor onze kiezen krijgen? Je hoort het zo meteen in de Kiss Facts.

moment in goede tijden, slechte tijden een levertransplantatie. Die heeft hij overigens al gehad. En ik was er een beetje over aan het praten. En toen vertelde iemand mij, ja, als je een niertransplantatie krijgt, een niertransplantatie, dan heb je meestal 3 nieren in je lichaam. Dus ik dacht bij mezelf, dit is gewoon weer onzin. Ik word weer in een maling genomen. Ik ben vaak goed gelovig, dan geloof ik dat soort dingen. Maar tegenwoordig heb ik daarom altijd eventjes een backup persoon die wat meer weet dan ik. Dat is namelijk Dr. Kiss. En ik heb het nagevraagd. En het blijkt inderdaad waar te zijn. Want na niertransplantatie heb je meestal 3 nieren. 2 daarvan die werken vaak. 2 oorspronkelijke nieren die blijven gewoon zitten. En 1 donornier. Nou, dan weten we dat ook weer. Het is dus helemaal waar.

0: Kiss FM, your hit music station.
1: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
2: Ah. Oeh, gaat het?
3: Dan moet hier echt licht komen. Verlichting.nl. De naam zegt het al. Verlichting.nl.
4: Bootsbeslag, hekwerkonderdelen of RVS-bevestigingsmaterialen nodig? Of buizen en profielen perfect op maat gezaagd? RVS Products heeft het. Kies uit meer dan 60.000 RVS-artikelen. Bestel snel via rvs-products.nl. RVS Products. Geen roest, geen zorgen.
5: Heb jij last van stress of word je niet uitgerust wakker? Ontdek premium, biologische CBD-olie en gummies van Mijn CBD. Schrijf je in en pak direct 10% korting. Ga nu naar mijncbd.com.
6: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Reizigers merken niet overal evenveel van de staking in het streekvervoer. Arriva bijvoorbeeld zegt dat hun bussen en treinen in een groot deel van ons land rijden als normaal. De vakbonden staken vanwege de mislukte cao-onderhandelingen. Maar op sommige plekken zijn buschauffeurs en machinisten toch aan het werk gegaan. De politie van Split in Kroatië heeft 18 Ajax-supporters opgepakt. Ze zaten op een terras en hadden niks misdaan, maar volgens Kroatische media hadden ze wel messen bij zich. Ajax speelt morgen in de Conference League tegen Hajduk Split. Hun fans staan bekend als erg gewelddadig. Ajax had daar al voor gewaarschuwd. Na een oproep is de Duitse politie overspoeld met tips over een Nederlander die al 10 jaar wordt vermist, Sydney uit Assendelft. Hij was 19 toen hij tijdens een reis door Frankrijk verdween. Het kan zijn dat hij nu in Duitsland is. Volgens de site Crime Station zijn er tientallen tips waar de politie wel wat mee kan. En een groot deel van Kiev zit zonder stroom. Rusland heeft opnieuw de energievoorzieningen aangevallen, ondanks het energiebestand dat president Trump zondag afkondigde. Oekraïne zegt zich aan de afspraken te houden, maar de Russen trekken zich er al 3 nachten niks van aan. Rusland bevestigt de aanval. Het weer van Weer Online. Veel zon, af en toe ook een wolkje. Het blijft droog bij 16 tot 18 graden. Vanavond als de zon weg is, koelt het snel af tot een graad of 11. En dat was het ANP-nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+. In de Randstad op FM. En altijd en overal via de Kiss-app.
7: Hey, goedemorgen. Het zijn de hits op je woensdagochtend. Met Rondé, zometeen ook Max en die Grammar komen eraan. En dit is nu muziek van Calvin Harris.

Mars, 24K Magic, hier bij Kiss FM. Er gaan al jaren geruchten over Bruno Mars dat hij een enorm gokschuld van, zou hebben van nou, minstens 50 miljoen dollar. Maar een casino waar hij die gokschuld zou hebben heeft inmiddels ontkend dat hij zoveel gokschuld daar heeft. Dus misschien is het toch helemaal niet zo'n boefje als iedereen weet. Door de 24K Magic dus bij Kiss FM. Het is de woensdagochtend. Goedemorgen. Met de hits voor je onderweg. Zometeen onder andere One Republic naar Maxine en Grammar.

hebben maanden nagedacht. Goh, wat zal onze artiestennaam worden? Wat wordt onze bandnaam? Toen dachten ze, oké, we zijn erover uit. Het wordt Republic. Totdat hun platenmaatschappij waarschuwde en zei, ja, hartstikke leuk allemaal, maar er staat al een band genaamd Republic, dus dat kan nog wel eens gezeik opleveren. Toen zeiden ze, nou, dan is er maar één One Republic.

0: de vrouw met haar vleesjurk. Weet je dat nog van een aantal jaren geleden? Die vleesjurk die ze, ik dacht geloof ik, op een of andere MTV Awards-achtige show aan had. Heel de wereld vond het niet kunnen. Bladibladibla. Nou, stel je voor dat je in 2026 met een vleesjurk het podium opkomt. Dan word je echt afgeknald. En dat ding schijnt nog steeds te bestaan, hè? Dat vleesjurk schijnt ergens te hangen in een museum of zo. Ik ben benieuwd naar de geur, maar ook weer totaal ergens niet of zo. De Lady Gaga in elk geval bij Kiss FM met Alex Horn en ook Adele binnen nu en een paar seconden.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Wat ga jij morgen doen? Chillen in de achtbaan? Aapjes kijken in de dierentuin? Of lekker ontspannen in de sauna? Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.

Adele en Set Fire to the Rain. Goedemorgen, het zijn je vrienden van Kiss FM. Op je woensdagochtend krijg een berichtje binnen van... Even kijken, Peter die zegt... Goh, lekker Adele, lang niet meer gehoord. Ja, sowieso überhaupt weinig meer gehoord van haar, hè. Toen ze, was het vorig jaar of dat jaar ervoor... dat ze die 800.000 concerten achter elkaar gaf in Duitsland... dacht ze, joh, hierna ga ik even heel lange pauze houden. Nou, dat heeft ze in elk geval tot aan nu heel erg goed gedaan... Komt nog wel steeds nieuws over Adele naar buiten. Ze schijnt een nieuw kapsel te hebben. Ja, dat is echt het ding van nu. Ze schijnt een nieuw kapsel te hebben. Ja, dat... Als je echt geen muziek meer uitbrengt, dan moet het daarover gaan. Nee, haar krullen die zijn helemaal weg. Ze heeft nu gewoon stijl haar. Nou, duidelijk. Adele, je hoort daar bij Kiss FM. Morgan Wallen zo meteen. En dit is nu muziek van Sun.

vroeger zo'n Deo-fles en dan zo'n lucifertje erbij of zo. Dat burnde enorm op de middelbare school. Je hoorde Ellie Goulding bij Kiss FM met de hits. Zoals je uiteraard van ons bent gewend, de hits en de throwbacks. Dit is Dua Lipa. It felt

0: Autoloods.nl. De inbouwapparatuur en keukenspecialist.
1: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
2: Mensenrelatie, Radboud Visser.
3: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
2: Jazeker.
4: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
5: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij dokter Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
0: Nieuwe vaatwasser nodig? Keukeloos heeft het.
6: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. De schappen van Albert Heijn raken steeds leger door het cyberincident bij de supermarkt. Klanten grijpen vooral mis bij de afdeling groente en fruit. Intussen waarschuwt het Internationaal Monetair Fonds voor een toenemende cyberdreiging zoals die bij Albert Heijn. Dat komt onder andere door de opmars van AI. Er is massaal seksueel geweld gebruikt tegen vrouwen die tijdens de bezetting een relatie hadden met een Duitser. Vlak na de oorlog werden ze in Nederlandse strafkampen door bewakers verkracht en aangerand, zegt instituut NIOT. Er zijn bijna 200 getuigenverklaringen van, maar daar is niks mee gedaan. In sommige delen van het land rijden ondanks de staking gewoon streekbussen en regionale treinen. Ongeveer de helft van de chauffeurs en machinisten wil gewoon werken. De zorg en het onderwijs gaan ook gewoon door, al houden sommige scholen er wel rekening mee dat leerlingen niet kunnen komen. Toetsen moeten vaak wel gemaakt worden. En Dokkum draagt een steentje bij aan nieuwe sociale huurwoningen in Harlingen. Volgens Omroep Friesland worden oude bakstenen namelijk hergebruikt om die huizen te kunnen bouwen. Daarom moet in Dokkum eerst voorzichtig gesloopt worden, maar dat kan niet met alle stenen. Ongeveer de helft van een huis kan maar worden hergebruikt. Het weer van Weer Online. Veel zon, af en toe ook een wolkje. Het blijft droog bij 16 tot 18 graden. Vanavond als de zon weg is, koelt het snel af tot een graad of 11. En dat was het ANP nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+, in de Randstad op FM en altijd en overal via de KISS app.
7: Ja, goedemorgen met Offenbach zometeen. Alan Walker komt eraan. Een Ferry feitje van de dag. Een feitje om je hersenen te prikkelen. Naar Kai

Kaya Cruz en Florida en Hangover bij Kiss FM. Elke werkdag tussen 10:30 en 11:30. Ferry's feitje van de dag. Een klein feitje waar je hopelijk iets slimmer van wordt. Een kleine fun fact om je hersenen te prikkelen. Met vandaag antwoord op de vraag: hoeveel procent van de Nederlanders doet 's avonds de deur wel eens niet open als er iemand aanbelt? Omdat ze zich A, gewoon niet veilig voelen, of B, gewoon er geen zin in hebben, weet je wel. Dus hoeveel procent van de Nederlanders doet wel eens de deur niet open 's avonds? Om wat voor reden dan ook? Ik snap dat wel. Jeetje beton of zo, die kinderen die lang komen wegwezen. Nou, hoeveel procent van de Nederlanders doet er

0: Kids. Nee.
1: Rosalyn, bekend geworden van het Songfestival natuurlijk. En Snap bij Kiss FM, daarna heel weinig meer van gehoord. Hey, elke werkdag is het 10:30. Ferries feitje van de dag. Een klein feitje om je hersenen te prikken als je keihard aan het werk bent. Hoeveel procent van de Nederlanders doet 's avonds wel eens niet open als er iemand aanbelt omdat ze zich bijvoorbeeld niet veilig voelen of gewoon geen zin hebben of wat dan ook. Terwijl het licht thuis wel aan staat te branden, weet je wel. Dus iedereen weet, je bent thuis, maar je doet toch niet open. Hoeveel procent van de Nederlanders doet dat wel eens? Dat is maar 19%. Ik denk, zijn toch veel meer mensen, zou je denken, die de deur wel eens 's avonds niet open doen omdat ze er geen zin in hebben of zo. Maar goed, 19% van de Nederlanders doet wel eens 's avonds de deur niet open als er iemand aanbelt. Nou, heb je toch weer wat geleerd.

0: Bruno Mars, On My Soul, bij Kiss FM. Met Jonas Blue, zometeen Wiz de MC. En nieuwe muziek, ja, nieuwe muziek van Ella Langley.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering.

0: Louis Dempsey en Show Me Love hoor je hier bij Kiss FM. Ik heb een nieuwe muziek voor je van Ella Langley. Die ken je misschien van Tues in Texas. Dus immers de nummer 3 uit de Kiss 40 van de afgelopen editie. Je weet het niet, misschien wordt hij wel hoger. Maar ja, voor je het weet heeft ze alweer nieuwe muziek uitgebracht. De nieuwste van Ella Langley heet Be Her.
1: Kiss FM. Kiss FM. Kiss. New music.

0: mocht je collega's in slaap zijn gevallen.
1: Hallo,
0: precies, dat je dit soort dingen moet gaan roepen. Maroon 5 en Don't Wanna Know bij Kiss FM. We zijn er voor je op je werkdag met u, Carol G.
2: Fuego.

0: Kiss FM, your hit music station. Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl. Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom.

0: www.nl/nl/nl/nl/nl/nl/nl/nl/nl/nl/nl/nl/nl/nl/nl/nl/nl/nl/nl/nl/nl/nl/nl/nl/nl/nl/nl/nl/nl/nl/nl/nl/nl/nl/nl/nl/nl/nl/nl/nl/nl/nl/nl/nl/nl/nl/nl/nl/nl/nl/nl/nl/nl/nl/nl/nl/nl/nl/nl/nl/nl/nl/nl/nl/nl/nl/nl/nl/nl/nl/nl/nl/nl/nl/nl/nl/nl/nl/nl/nl/nl/nl/nl/nl/nl/nl/nl/nl/nl/nl/nl/nl/nl/nl/nl/nl/nl/nl/nl/nl/nl/nl/nl/nl/nl/nl/nl/nl/nl/nl/nl/nl/nl/nl/nl/nl/nl/nl/nl/nl/nl/nl/nl/nl/nl/n Een frisse werkplek begint bij Breathe Fresh Cleaning. Professionele, betrouwbare schoonmaak voor kantoren en bedrijven in Rotterdam en omgeving. En ken je Rovia cadeau? Geef professionele schoonmaakuren cadeau. Meer rust, meer tijd. Breathe Fresh Cleaning. Kijk op breathefresh.nl. KissFM
1: News. Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. In België zit een Nederlander vast voor een aanslag met een brandbom. Hij zou die bijna een jaar geleden hebben gegooid tegen de voordeur van een huis in Deurne bij Antwerpen. De verdachte kon worden opgespoord door de deelstep waarop hij reed. Hij is nu uitgeleverd aan België. Nabestaanden van het Nederlandse model Ivana Smit hebben in Maleisië een hoge beroepszaak verloren over een schadevergoeding. Smit kwam in 2017 om het leven toen ze in Kuala Lumpur van een flat viel. Een rechter bepaalde eerder dat de politie te snel uitging van een ongeluk en kende een schadevergoeding toe, maar dat is nu teruggedraaid. Op de IJssel is weer éénrichtingsverkeer ingesteld. Dat was eerder deze week nog ingetrokken, maar het waterpeil is weer flink gezakt. Daarom mogen schepen tussen Zutphen en Arnhem alleen nog richting Duitsland varen. De lage waterstand in de IJssel komt nog steeds door de droogte van deze zomer. En vandaag is de boom van het jaar gekozen en die staat in het Groningse dorp Middelstum. Het gaat om een ruim 150 jaar oude beuk bij de ingang van een kerk. Volgens de regionale omroep kreeg de winnende boom een paar duizend stemmen meer dan de nummer 2, een cornoelje in Utrecht. Het weer van Weer Online. Veel zon, af en toe ook een wolkje. Het blijft droog bij 16 tot 18 graden. Vanavond als de zon weg is, koelt het snel af tot een graad of 11. En dat was het ANP nieuws.
2: In heel Nederland op DAB+, in de Randstad op FM en altijd en overal via de KISS-app.
3: Ja, goedemorgen met Cameron Whitcomb zometeen. Ook Shakira komt eraan met een hele lekkere Kiss throwback. En dit is nu Sarah Larsson.

Shakira en Hip Sound Lie. Ja, no fighting. Ze zit midden in een rechtszaak samen met Gerard Piqué, haar ex en tevens oud-voetballer van FC Barcelona, over haar twee kinderen. Shakira wil namelijk dat haar twee kinderen minder vaak richting Barcelona vliegen. Volgens Shakira hebben die kinderen de lange en de frequente vluchten mogelijk gevolgen tot emotionele en fysieke welzijn voor de kids en hun schoolprestaties. We gaan het zien, maar zeker geen no-fighting voor Shakira door de Hips Don't Lie bij Kiss FM en The Juggle.

Marshmallow en Halsey en een hele lieve kreet. Be kind bij Kiss FM. En zo is het natuurlijk ook. Ik krijg een berichtje binnen van Mark, die is erbij. Hij zegt, hey Ferry, lekkere muziek draaien. Nou, hey, Mark, die besnapt het al. Dit is Sienna Sparrow bij Kiss.

0: keukenspecialist.
1: Moet je de verhuizing van je ouders of schoonouders nog regelen? Of moet het ouderlijk huis worden ontruimd? Dan wil je één ding. Dat het respectvol, netjes en betrouwbaar gebeurt. Seniorenhulp Nederland helpt al 25 jaar bij seniorenverhuizingen en woningontruimingen. Seniorenhulp Nederland. Kijk op seniorenhulp.com.
2: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering.

0: 1000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Val je moeilijk in slaap of word je 's nachts vaak wakker? Bij de online drogist vind je alles voor een goede nachtrust. Zoals Valdisper Slaap en Nacht Advanced. Met nu 50% korting. Kijk op deonlinedrogist.nl. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van de Europese toelating. Lees voor gebruik de verpakking.
2: Heerlijk. Een frisse werkplek begint bij Breathe Fresh Cleaning. Professionele, betrouwbare schoonmaak voor kantoren en bedrijven in Rotterdam en omgeving. En ken je Rovia cadeau? Geef professionele schoonmaakuren cadeau. Meer rust, meer tijd. Breathe Fresh Cleaning. Kijk op breathefresh.nl.

zie steeds meer video's voorbij komen online. Dat ze toch echt volgend jaar een tour gaan doen. Maar tot nu toe volgens mij nog niks bekend. Voor zover ik weet. Coldplay, daar heb ik het over. En Viva La Vida hoor je nu bij

Meghan Trainor. En All About That Bass bij Kiss FM. Zometeen na 12 uur heel veel plezier met de one and only Dimitri Skops op. Met de meeste hits van het land. Heel veel plezier zometeen daarmee. Ik laat je achter met Niall Horan. Dit is nu Heaven. Kiss FM.

0: SFM, your hit music station.
1: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.

0: Ter.com.
1: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
2: Mensenrelatie, Radboud Visser.
3: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
2: Jazeker.
4: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
5: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
6: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. Goed nieuws over Albert Heijn. De supermarkt verwacht dat alle distributiecentra de komende uren weer werken. Zo kunnen de AH-winkels weer op een normale manier worden bevoorraad. In elk geval de houdbare producten. Het kan na het cyberincident nog wel even duren voordat de schappen met groente en fruit zijn aangevuld bij Albert Heijn. Een fietser is in Rotterdam geschept door een politiebus die in volle vaart op het fietspad reed zonder zwaailicht en sirene, meldt het AD. Door de klap in het centrum van Rotterdam belandde de fietser meters verder op straat. De gewonde man is naar het ziekenhuis gebracht en de politieauto heeft een grote barst in de voorruit. De familie van de man die dit weekend werd gedood door een tijger roept op om de beelden niet verder te verspreiden. Het doet ze pijn om de beelden te zien. De man zou volgens zijn familie mentale problemen hebben gehad. Hij klom zaterdag in het tijgerverblijf van een Britse dierentuin. Waarom hij dat deed is niet bekend. En Zuid-Holland wil na de gans nog eens 5 beschermde vogelsoorten verjagen of zelfs afschieten. Het gaat onder andere om de smint en de meerkoet. Die maken de oogsten van boeren kapot en de provincie moet ze dan weer compenseren. Het schadebedrag is de afgelopen jaren opgelopen tot in de miljoenen. Het weer van Weer Online. Veel zon, af en toe ook een wolkje. Het blijft droog bij 16 tot 18 graden. Vanavond als de zon weg is, koelt het snel af tot een graad of 11. En dat was het ANP-nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+. In de Randstad op FM. En altijd en overal via de KISS-app. Dimitris Kops.
7: Hey, goedemiddag en welkom de KISS-lunch op je woensdag. Met Besto en Topic zometeen. En eerst Shanna Spyro.

Bastille Pompeii. Bij Kiss FM, welkom de Kiss Lunch op je woensdag. Dimitri is hier zo. En ja, dit is het moment om je favoriete hit aan te vragen. Ik draai hem tijdens de lunch, maar dan moet ik wel even weten wat je wil horen. App me op 0800 1078. Wel even doen, hè? 0800 1078.

0800-1078. Daar mag je appje naartoe. Wat wil je horen bij Kiss FM? Elin Scholten uit Leeuwarden stuurt: ik zit op de bank met mijn laptop en ik zoek naar een goedkope vakantie. En voor mij graag het vakantiegevoel van Another Talk to You.

0: Dimitris, ben een presentatie aan het voorbereiden. Morgen op kantoor voor een mannetje of 8. Ik vind het wel spannend, want ik werk er net. Groeten van Wouter Kramer uit Amersfoort. En of ik Miley zometeen wil draaien. Ah, ga ik regelen. Miley komt eraan. Ook Calvin Harris en Coldplay zometeen bij Kiss FM. En jouw favoriete hit mag ook niet ontbreken deze woensdagmiddag. Wat wil je horen? Stuur het op via 0800-1078. Tot aan 1 uur de Kiss Lunch met je favoriete hits. 0800-1078 voor jouw appie.
1: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
2: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
3: Wat ga jij morgen doen? Zullen in de achtbaan? Aapjes kijken in de dierentuin? Of lekker ontspannen in de sauna? Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.

Hey, goedemiddag Dimitris. Woensdagmiddag, dat is winkelen met mijn bejaarde moeder in het centrum. De groeten van Nina Jacobs uit Roermond. Ze gaat zo haar moeder oppikken en wil, voordat ze dat gaat doen, heel graag Shakira horen met Burna Boy. Die, die. Ga ik draaien. En stuur ook jouw favoriete hit in. De Kiss Lunch tot aan 1 uur. Bepaal jij de hits via 0800 1078. Dit is Kiss FM. Die, die dus van Shakira en Burna Boy.

Hoi Dimitris, ik sleutel in mijn garage aan mijn oude brommer. Groeten van Stijn uit Eindhoven. En heel graag Mojo met Lady van jaren geleden. Kreeg ik binnen via de app op 0800 10788. Zojuist gedraaid in de Kiss Lunch. Eet smakelijk.

0: Kiss FM, your hit music station.
1: Mensenrelatie, Radboud Visser.
2: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
1: Jazeker.
3: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
4: Bootbeslag, hekwerkonderdelen of RVS-bevestigingsmaterialen nodig? Of buizen en profielen perfect op maat gezaagd? RVS Products heeft het. Kies uit meer dan 60.000 RVS-artikelen. Bestel snel via rvs-products.nl. RVS Products. Geen roest, geen zorgen.
5: KissFM News.
6: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. De schade door de cyberproblemen bij Albert Heijn ligt volgens experts zeker rond de 10 miljoen euro. Sinds zondag kun je niet online bestellen en veel schappen zijn leeg omdat winkels niet bevoorraad konden worden. AH verwacht dat er vanaf vandaag weer geleverd kan worden aan winkels. Verse producten laten wel nog even op zich wachten. Een medewerker van de politie Noord-Nederland is ontslagen wegens ernstig plichtsverzuim. Uit onderzoek bleek dat er onterecht geweld was gebruikt bij een aanhouding. Dat werd daarna ook niet gemeld en later gaf de medewerker onvolledige en valse verklaringen af over wat er is gebeurd. De politie noemt dat onacceptabel. Er zijn nog eens 3 jongeren opgepakt voor de dodelijke schietpartij tijdens de vierdaagse feesten in Nijmegen. Daar overleed in juli een jongen van 18 uit Rotterdam. Eergisteren werden ook al 2 mannen aangehouden. Waarom er werd geschoten is nog steeds onduidelijk. En nieuwbouwhuizen moeten toch weer een gasaansluiting kunnen krijgen, vindt regeringspartij VVD. Die zegt dat huizen met warmtepompen en elektrisch koken niet zomaar op het overvolle stroomnet kunnen worden aangesloten. En dat is volgens de VVD niet handig nu er al een tijdje een wooncrisis is. Het weer van Weer Online. Veel zon, af en toe ook een wolkje. Het blijft droog bij 16 tot 18 graden. Vanavond als de zon weg is, koelt het snel af tot een graad of 11. En dat was het ANP nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+, in de Randstad op FM en altijd en overal via de Kiss app. Dimitris Kops.
7: Goedemiddag, zometeen Temper City. Self-Aware komt eraan, ook Megan Trainor en nu Lost Frequencies. Dit is Live It All.

Dit is Kiss FM, het nieuwste radiostation van Nederland. En wij beloven één ding. Gewoon hits. Nergens anders op dit tijdstip. Zoveel hits in de middag als hier bij Kiss FM. Ellie Goulding hoorde je met Burn. En zometeen Somber na

0: Ja, dat willen we allemaal. Moving to the sun. Ja. You girl, moving to the sun. Hier bij Kiss FM. Maar ja, het is 14 oktober. Eén ding weet je nu in Nederland. Het is herfst. En de winter volgt. En voor je het weet sta je op een kerstmarkt. En moet je gewoon tot april wachten voor wat zonnestralen op je bad. Ja, dat is Nederland. Dat is het leven. Maar we verzachten de pijn hier bij Kiss FM. Zet de radio een tandje harder voor het lekkere zomergevoel. Milky en David Guetta zometeen. Just the way you are. Leuk plaatje. Ook Miles Smith en Alex Warren zometeen.
1: Ben je wel eens eenzaam? Of mis je iemand om echt mee te praten? Samen iets te ondernemen? Of gewoon jezelf te zijn? Goed gezelschap is geen luxe, maar een levensbehoefte. Bij High Class Gezelschap draait het om aandacht, gesprekken en samen mooie momenten beleven. Kijk op highclassgezelschap.com.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering.

0: Dit is Kiss FM op je woensdag. Sabrina Carpenter hoorde je Manchild. En Harry Styles komt eraan naar nieuwe muziek.
1: Kiss FM.
2: Kiss. New music.
0: De nieuwste Milky. Met David Guetta, Just The Way You Are.

0: your hit music station.
1: Ben je wel eens eenzaam? Of mis je iemand om echt mee te praten, samen iets te ondernemen of gewoon jezelf te zijn? Goed gezelschap is geen luxe, maar een levensbehoefte. Bij High Class Gezelschap draait het om aandacht, gesprekken en samen mooie momenten beleven. Kijk op highclassgezelschap.com.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering.

0: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. We krijgen een zware winter als het gaat om de prijzen voor energie. De Europese Commissie waarschuwt daarvoor nu de oorlog in het Midden-Oosten voortwoekert. Morgen begint een top met Europese leiders. Die willen dat Brussel maatregelen neemt om energie voor mensen in Europa minder duur te maken. In Gronau, net over de grens bij Enschede, is een volle schoolbus op een auto gebotst. De kinderen waren volgens media onderweg naar gymles. 10 mensen raakten gewond, 3 van hen zijn er slecht aan toe. Dat zijn een kind, een leraar en de bestuurder van de auto. De leraar is naar een ziekenhuis in Enschede gebracht. Het KNMI komt binnenkort met lokale waarschuwingscodes. Als er bijvoorbeeld storm of ander gevaarlijk weer aankomt, worden mensen in een kleiner gebied gewaarschuwd met code geel, oranje of rood. Nu wordt een hele provincie gealarmeerd, terwijl er op sommige plekken maar weinig aan de hand is. En voor de kust van Turkije is het oudste scheepswrak ooit gevonden, meldt de BBC. Het gaat waarschijnlijk om een handelsschip en is tussen de 4400 en 4700 jaar oud, uit de vroege bronstijd. In het wrak zijn vooral ankers en potten teruggevonden. In sommige potten zijn zelfs nog restjes te vinden van wat erin zat. Het weer van Weer Online? Veel zon, af en toe ook een wolkje. Het blijft droog bij 16 tot 18 graden. Vanavond als de zon weg is, koelt het snel af tot een graad of 11. En dat was het ANP-nieuws.
1: In heel Nederland op DAB+. In de Randstad op FM. En altijd en overal via de KISS-app. Dimitris Kops.
2: Goedemiddag, Alesso staat voor je klaar.
3: Paparazzi ook zo meteen van Lady Gaga ligt gewoon in de studio.

Ze liggen in de bosjes te wachten. Of in een kliko om jou op de gevoelige plaat te zetten. De paparazzi. Lady Gaga bij Kiss FM. Olivia Rodrigo krijg je naar Carol GM. Bruno Mars.

0: beukertje op je woensdag. Bibi Rexha, Faithless, New Religion. Dit is Kiss FM, het radiostation van de hits. Dus, zullen we hits draaien ook? Ja, zullen we het gewoon doen? Max en Annie Grammer, ze komen eraan. The Thing I Love. Ook zo meteen hier Tiny Tempa. En Ilse de Lange met So Incredible. Leuk.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
2: Er is één gesprek dat je al maanden uitstelt. Onder stress doe je namelijk altijd hetzelfde. Weet je waarom? Doe de gratis test op epicsos.nl. Epic People. Wij maken lastige gesprekken gewoon.
3: Wil jij weer kunnen genieten van je gezin? Nu, niet pas later als ze groot zijn? Ga naar gelukkigegezinnen.nu.

0: is woensdagmiddag. Zullen we er gewoon even een drankje in gooien?
1: Kiss Throwback. Kiss Throwback.
0: Zo, de glazen zijn gevuld. Daar gaan we. Raise your glass. Dit is Pink.

0: Kiss FM, your hit music station. Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.
1: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
2: Voetbalfan, verras jezelf of een ander met een mystery box van FC Surprise. Officiële voetbalshirts.
3: Van wereldclubs tot verborgen parels.
2: FCSurprise.nl.
4: Leeuweriken van de Dood is de ontwapenende oorlogsroman van Hans Wiersum. Bestel bij uitgeverij Doornwater.
5: Mensenrelatie, Radboud Visser.
6: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
5: Jazeker.
7: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
8: Vereenvoudig je administratie met een tankpas van tankpas.nl. Tanken, laden, parkeren en zelfs de wasstraat. Allemaal geregeld met één pas. Tankpas.nl wordt geaccepteerd bij alle tankstations. Nu 3 maanden gratis en opzeggen wanneer je wilt. Bestel via tankpas.nl en ontvang je pas binnen 2 werkdagen.
9: Wil jij je privéadres niet langer openbaar maken, maar wel professioneel voor de dag komen? Huur dan al een zakelijk postadres vanaf €9,95 per maand. Of kies voor een compleet bedrijfsadres voor slechts €19,95 per maand. Inclusief digitaal gescande post en maandelijks opzegbaar. Regel het vandaag nog eenvoudig via mijnbedrijfsadres.nl.
10: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. De voormalige burgemeester van Groningen, Schuiling, heeft ook in hoger beroep een boete van €250 gekregen, omdat hij zat te masturberen achter het stuur terwijl hij over de snelweg reed. Zelf heeft Schuiling steeds gezegd dat hij buikklachten had en die wilde wegwrijven. Maar ook het Hof vindt dat niet aannemelijk. Een deel van de Tweede Kamer wil dat er andere regels komen voor het stichten van scholen. Zo wil PRO dat gemeenten bekijken of er behoefte is aan een nieuwe school. Nu gebeurt dat door een marktonderzoek. Onder meer D66 en de VVD willen daarvan af. Een FVD-school kreeg daardoor groen licht, maar er zitten maar 4 leerlingen op. De provincie Zuid-Holland trekt €5,5 miljoen uit om de veiligheid van vrouwen en meisjes op straat te vergroten. Zij voelen zich 's avonds vaak niet safe en vermijden daardoor bepaalde plekken. D66 en PRO hebben een plan gemaakt om de sociale veiligheid te verbeteren op straat, bij bushaltes en langs fietsroutes. En aan de staking in het streekvervoer doen volgens vakbond CNV 1000 mensen mee. Door de acties rijden op meerdere plekken in het land maar weinig bussen en treinen. De vakbonden zeggen dat de werkgevers zich nog niet hebben laten horen. Blijft dat zo, dan komen er meer acties. Plan is om tot kerst elke week een dag te staken. En dan het weer van Weer Online. Veel zon, af en toe ook een wolkje. Het blijft droog en het is 16 tot 18 graden. Vanavond, als de zon weg is, koelt het snel af tot een graad of 11. En dat was het ANP Nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+, in de Randstad op FM en altijd en overal via de Kiss app. Luc van Roy.
11: Goedemiddag.
12: Yo, Lucky.
11: Kiss and Ride met voor 4:30 onder andere Tepper City, Taylor Swift, Tones and I. En we beginnen met Teddy Swims. Enjoy.

het meest gestreamde liedje van deze mevrouw. Patient Zero, dat was Taylor Swift. Goedemiddag Kiss FM. De band Muse was 2 weken geleden trouwens ook nog in het nieuws, omdat Meta zo vriendelijk was hun domeinnaam te jatten. Zij gebruikte namelijk als band zijn gewoon Muse.com. Maar Meta die had een of ander cloud dingetje bedacht wat ze Muse genoemd hebben. En die hebben gewoon Muse.com ingepikt. Waardoor Muse de band dus nu gebruik moet maken van Museband.com. Maar goed, dat daar gelaten. Zij zullen optreden volgend jaar tijdens Rock Werchter. In juli is dat.

0: begint hier. Tickets via vakantiefestival.com.
1: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
2: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Jij bent niet uniek. Je bent voorspelbaar. Onder stress doe je namelijk altijd hetzelfde. Iedereen om je heen weet wat. Weet jij het? Doe de gratis test op epicsos.nl. Epic People. Wij maken lastige gesprekken gewoon.
5: Wat ga jij morgen doen?
6: Chillen in de achtbaan?
5: Aapjes kijken in de dierentuin?
6: Of lekker ontspannen in de sauna?
5: Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.

Altijd welkom in deze show en overal volgens mij Bruno Mars en On My Soul. Kiss FM, goedemiddag. Edson da Graza heeft zijn volgers op Instagram uitgedaagd. Hij heeft gevraagd om alleen maar positieve comments achter te laten. De presentator is benieuwd wat er gebeurt als mensen massaal wat liever voor elkaar zijn. Dus schat.

0: weken geleden nog live vanaf het Sepang circuit in Kuala Lumpur. Hij verzorgde daar muziek naar de Grand Prix. De nummer 2 DJ van de wereld, Martin Garrix, samen met Love and Mad. Goedemiddag, Kiss FM, straks naar vieren. 5 Seconds of Summer en Dua Lipa.
1: Kiss and Ride.
0: Maar nu eerst even Katy Perry.
1: Kiss

0: Kiss FM, your hit music station. Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
2: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. Op het WK baanwielrennen in Shanghai is Nederland 2 gouden medailles rijker. Lorena Wiebes werd voor de 3e keer op rij wereldkampioen op het onderdeel Scratch. Bij de mannen waren Harry Lafrijze, Jeffrey Hoogland en Roy van den Berg bij de teamsprint de snelste. Ze versloegen in de finale Australië. Een man die in maart een jongetje van 4 doodreed in Maastricht moet 5 jaar de cel in. Hij mag daarna nog eens 5 jaar niet rijden. Het kind zat in een wandelwagen toen hij met hoge snelheid werd geraakt door de man die dronken achter het stuur zat. De moeder, die de buggy duwde, raakte zwaar gewond. Oud-burgemeester Schuiling van Groningen is ook in hoger beroep veroordeeld voor masturberen achter het stuur. Hij moet een boete betalen. Schuiling werd betrapt door een vrachtwagenchauffeur, maar zijn advocaten zeggen dat hij over zijn buik wreef omdat hij daar pijn had. Maar de chauffeur weet het zeker en het gerechtshof gelooft hem. En de kans is groot dat er over 2 jaar een fokverbod voor dolfijnen komt. Het kabinet wil van het houden van de dieren in gevangenschap af, net als veel dierenrechtorganisaties. Doordat het fokverbod niet direct ingaat, kan het dolfinarium in Harderwijk nog even open blijven. Maar het moet wel bekijken hoe het daarna verder moet. En dan het weer van Weer Online. De zon schijnt nog een tijdje en het is een graad of 17. Vanavond koelt het snel af en vannacht is het 8 tot 13 graden. Morgen droog met geregeld zon en zacht 17 tot lokaal 21 graden. En dat was het ANP Nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+, in de Randstad op FM en altijd en overal via de Kiss app.
3: Dames en heren, jongens, meisjes, goedemiddag.
4: Yo, Lucky!
3: Dua Lipa, Morgan Wallen, 5 Seconds of Summer en Jonas Blue. Allemaal voor 4:30.

0: 5 Seconds of Summer bij Kiss en Youngblood. Strakjes de Kiss and Ride Train Track. Is vandaag van een meneer die afgelopen zaterdag een optreden moest cancelen vanwege onweer. Maar de dag daarop, de zondag, het optreden alsnog gaf.
1: Kiss and Ride.
0: Met nu Damiano David.

Dua Lipa met Kiss en Break My Heart. Je kan hem niet aanvragen, het is me net hoe mijn pet staat op de dag zelf. Eén ding is zeker, ik draai hem voor jou op het perron, dan al wel in een overvolle tijd. Afgelopen weekende zou hij op zaterdagavond optreden bij het Headtrip Festival Indio in de Verenigde Staten. Maar dat optreden werd afgezegd vanwege onweder. En daarom heeft hij het de zondag daarna maar meteen ingehaald. Via een billboard in New York afgelopen vrijdag liet hij weten dat hij in Amerika op tournee gaat. En volgens het Guinness Book of Records heeft hij ooit voor de grootste menigte die maar te meten is opgetreden. Namelijk 1,6 miljoen.

0: nog meer? Jouwdrukker.nl drukt het. Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
1: Bootbeslag, hekwerkonderdelen of RVS-bevestigingsmaterialen nodig? Of buizen en profielen perfect op maat gezaagd? RVS Products heeft het. Kies uit meer dan 60.000 RVS-artikelen. Bestel snel via rvs-products.nl. RVS Products. Geen roest, geen zorgen.
2: De mid-season sale bij Kicks is gestart. Shop nu met kortingen tot 30% op de nieuwste collectie van topmerken. Voor vanavond 12 uur besteld is volgende werkdag in huis. Kicks.nl.
3: Partytenten van topkwaliteit voor een betaalbare prijs. Partytentendiscounter.nl.

Knalhoorn, hier bij Kiss en Dinner Party. Er wordt gefluisterd, er circuleren berichten. De geruchten gaan dat zij gaat stoppen met het programma. Boer zoekt vrouw. Yvonne Jaspers, ja, die schijnt ermee te nokken. Nou weet ik niet wat de impact gaat zijn op het programma. Of misschien wel op de Nederlandse bevolking. Ik heb het programma namelijk nog nooit gezien, maar ik denk, laat het je even.

0: Miley, toen ze Cyrus nog gebruikte. Klinkt heel fout. Samen met Mark Ronson, Nothing Breaks Like a Heart. Goedemiddag, Kiss FM. Straks na 5 onder andere Ed Sheeran en Cheryl Cole.
1: Kiss and Ride.
0: Maar nu is Shepard. Yeah.

0: of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.
1: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. De Tweede Kamer vindt dat het kabinet te weinig haast maakt met het afwikkelen van de toeslagenaffaire. Het CDA ziet te weinig concrete stappen om gedupeerde ouders te helpen. Ook andere partijen willen dat staatssecretaris Palme beter duidelijk maakt hoe alles verloopt. Ze komt binnenkort met een update, beloofde ze de Kamer. 5 jaar cel en 5 jaar rijontzegging voor een man die eerder dit jaar in Maastricht een jongetje van 4 in een buggy doodreed. Toen de moeder met het jongetje bij een zebrapad overstak, werden ze in volle vaart geraakt door de man die dronken achter het stuur zat en te hard reed. De moeder raakte zwaar gewond. Er komt geen strafrechtelijk onderzoek naar oud-minister en PVV-kamerlid Marjolein Faber. Een wijkagente van Marokkaanse komaf had aangifte van smaad en laster tegen haar gedaan. Faber had de agenten niet neutraal genoemd en haar volledige naam gebruikt in een debat. Maar daar zag het OM geen reden voor een onderzoek in. En NAVO-topman Mark Rutte ziet wel wat in een Europese Veiligheidsraad. Het is een van de plannen van de Europese Commissie om de EU militair weerbaarder te maken. Dit gaat absoluut werken, zei Rutte. In de Veiligheidsraad zouden EU-leiders moeten komen en vertegenwoordigers van bevriende landen zoals Oekraïne. En dan het weer van Weer Online. De zon schijnt nog even en het is een graad of 17. Na zonsondergang koelt het snel af en vannacht is het 8 tot 13 graden. Morgen droog met geregeld zon en zacht. 17 tot lokaal 21 graden. En dat was het ANP Nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+. In de Randstad op FM. En altijd en overal via de KISS app.
2: Hallo Don.
3: Yo, Lucky.
2: Kiss and Ride, genomineerde voor 6:30. Onder andere Sigala, Ed Sheeran, Cheryl Cole, Offenbach. En we beginnen met Somber.

Sigala en Ella Eyre en Came Here For Love. Ze voelde zich gelijk Julia Roberts in Pretty Woman. Ik weet niet of je die scène kent, maar Julia Roberts, prostituee, loopt in haar werkkleding een winkel binnen en wordt daar bijna weggekeken. Maar ze heeft wel de creditcard van Richard Gere op zak en kan dus die winkel 3 keer kopen. Nou, hetzelfde overkwam dus Kelly Clarkson. Nee, niet dat ze als prostituee een winkel binnenliep, maar ze liep een winkel binnen en werd er bijna meteen weggekeken door het personeel. Niemand wilde haar helpen en daar werd ze boos over natuurlijk. Nou, schijnt het zo te zijn dat de winkel haar wel de excuses en het tegoedbon hebben aangeboden, maar daar wil mevrouw Clarkson niks van weten.

0: Radio Filifensje / Romparty. Kiss & Ride met straks is Shakira.
1: Valt jouw bedrijf niet op tussen alle reclame? Smit Media Solutions ontzorgt je van A tot Z in print en sign. Drukwerk, ledschermen, 3D-hologrammen, displays, vlaggen en spandoeken, autoreclame en beursstands. Vraag nu gratis advies aan via smitmediasolutions.nl. Smit met een D.
2: Wie is eigenlijk de baas in jouw hoofd? Jij of je gedachten en emoties? Bij Mind Managers Club leer je begrijpen wat er in je omgaat en hoe je zelf weer de regie pakt. Meer rust, meer grip, meer jezelf zijn. Word de leider van je eigen leven op mindmanagersclub.nl.
3: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
6: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij dokter Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
7: Met topvoorzetramen.nl isoleer jezelf snel je raamkozijnen.
8: Zo heb je geen last meer van tocht en houd je de warmte binnen. En het werkt ook nog geluidswerend.
7: Bespaar op je energierekening en bestel gemakkelijk jouw voorzetramen op topvoorzetramen.nl.
8: Topvoorzetramen.nl.

toekomst, hoort je? Hunter X en Golden. Goedemiddag, Kiss FM. Zijn nieuwe single, samen met Britney Spears, She'll Never Be Me, is 25 jaar oud. Maar mevrouw Spears besloot het ding uit te brengen vanwege haar 25-jarig jubileum. Wij draaien lekker een oudje van hem. Een Kiss throwback van Justin Timberlake. Rock.

nou, dank jullie wel. Louis Fonsi en Demi Lovato. Altijd prettig als artiesten een beetje werk aan handen nemen. Kan ik me met andere zaken bezighouden. Bijvoorbeeld het verhaal dat Maxime Meiland niet gevraagd is voor Expeditie Robinson, maar dat hij zichzelf heeft opgegeven. Die wil wel heel erg graag op televisie.

0: Kiss FM, your hit music station.
1: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
2: Ah, heerlijk. Een frisse werkplek begint bij Breathe Fresh Cleaning. Professionele, betrouwbare schoonmaak voor kantoren en bedrijven in Rotterdam en omgeving. En ken je Rovia cadeau? Geef professionele schoonmaakuren cadeau. Meer rust, meer tijd. Breathe Fresh Cleaning. Kijk op breathefresh.nl.
3: Wil jij je privéadres niet langer openbaar maken, maar wel professioneel voor de dag komen? Huur dan al een zakelijk postadres vanaf €9,95 per maand. Of kies voor een compleet bedrijfsadres voor slechts €19,95 per maand. Inclusief digitaal gescande post en maandelijks opzegbaar. Regel het vandaag nog eenvoudig via mijnbedrijfsadres.nl.
4: Goedenavond, ik ben Jeroen Hazewinkel. In Utrecht is opnieuw een liquidatiepoging gedaan op crimineel Khalid H., ook wel bekend als Imo. H. raakte niet gewond, melden meerdere media. Imo, die betrokken is bij het Marengo-proces, was in 2017 ook doelwit van een liquidatiepoging. Toen werd bij vergissing iemand anders gedood. Voor de gijzeling en mishandeling van GTST-acteur Bas Muis is ook in hoger beroep 1,5 jaar cel opgelegd. Muis werd 3 jaar terug met een smoes naar een huis in Arnhem gelokt en urenlang vastgehouden. Intussen werd hij beschoten met een spijkerpistool en afgeperst. Door een hartaanval te faken wist hij weg te komen. Het Kamerdebat over de begroting van het ministerie van Volksgezondheid is geen succes geworden voor het kabinet. Dat zegt handreikingen te hebben gedaan aan de oppositie, maar die partijen zeggen ze niet te zien. Onder meer de ChristenUnie en JA21 willen eerst meer duidelijkheid en daarna beslissen ze of ze de begroting steunen. En de FIFA komt met een plan voor het ontwikkelen van het voetbal, melden bronnen aan persbureau AFP. Het gaat om €5,7 miljard dat misschien verdeeld wordt onder de meer dan 200 voetbalbonden die lid zijn. FIFA-topman Infantino zou zo zijn beschadigde imago kunnen oppoetsen na een eerder plan waar veel kritiek op kwam. En dan het weer van Weer Online. Vanavond zijn er opklaringen en het koelt snel af. Vannacht is het 8 tot 13 graden. Morgen blijft het droog met geregeld zon en wordt het met 17 tot 21 graden opnieuw warm. Vrijdag komt er een weersomslag. En dat was het ANP Nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+. In de

0: workshops, lekker eten en heel veel inspiratie voor je volgende trip. Het vakantiefestival van 12 tot en met 14 februari. Jouw vakantie begint hier. Tickets via vakantiefestival.com.
1: In Flevoland lopen veel mensen rond met lichamelijke klachten die blijven terugkomen. Niet omdat het lichaam faalt, maar omdat de oorzaak vaak niet wordt aangepakt. Bij The Bonesetters en Mellord en Urk werken we met de Scope Reset-methode, gericht op herstel van binnenuit. Geen wachttijden. Plan direct via afspraak.thebonesetters.nl.
2: Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
3: Er is één gesprek dat je al maanden uitstelt. Onder stress doe je namelijk altijd hetzelfde. Weten waarom? Doe de gratis test op epicsos.nl. Epic People. Wij maken lastige gesprekken gewoon.
4: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagpakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagpakkie.nl.
5: Wat ga jij morgen doen?
6: Grillen in de achtbaan?
5: Aapjes kijken in de dierentuin?
6: Of lekker ontspannen in de sauna?
5: Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.

0: Kiss FM, your hit music station.
1: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Goedenavond, ik ben Jeroen Hazewinkel. Albert Heijn wil vanavond nog de levering van vers producten aan de supermarkten hervatten. Eerder was al bekendgemaakt dat de distributiecentra weer werden opgestart na het cybersecurity incident waar de super al dagen last van heeft. De schappen met groente en fruit bleven daardoor in verschillende winkels leeg. De Utrechtse politie zoekt één verdachte na een nieuwe poging om crimineel Galit H. alias Imo te liquideren, melden media. Ook deze poging mislukte. H., die bekend is van het Marengo-proces, wist weg te komen. Bijna 10 jaar terug werd iemand anders gedood bij een eerdere poging om H. te liquideren. Het UWV stopt met een groot IT-project. Er zit al 5 jaar werk en 55 miljoen euro in. Maar het UWV heeft er geen vertrouwen in dat het op tijd klaar is en dat de kosten binnen de perken blijven. We willen verantwoord omgaan met publiek geld, zegt het UWV. Het softwarebedrijf vindt dat het UWV hun systeem niet goed behandelt. En de teambaas van Max Verstappen in de Formule 1 blijft nog zeker 5 jaar. Laurent Mekies heeft zijn contract verlengd tot en met 2031. Een jaar langer dan Max bij Red Bull blijft. Mekies volgde vorig raceseizoen Christian Horner op, met wie Verstappen 4 keer wereldkampioen was geworden. En dan het weer van Weer Online. Het klaart op en het koelt snel af. Vannacht is het 8 tot 13 graden. Morgen blijft het droog met geregeld zon. En met 17 tot 21 graden krijgen we nog een warme dag. Vrijdag komt er een weersomslag. En dat was het ANP Nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+. In de Randstad op FM.

0: Nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
1: Moet je de verhuizing van je ouders of schoonouders nog regelen? Of moet het ouderlijk huis worden ontruimd? Dan wil je één ding, dat het respectvol, netjes en betrouwbaar gebeurt. Seniorenhulp Nederland helpt al 25 jaar bij seniorenverhuizingen en woningontruimingen. Seniorenhulp Nederland. Kijk op seniorenhulp.com.
2: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
3: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
4: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
5: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
6: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
7: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
8: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
9: Wil jij weer kunnen genieten van je gezin? Nu, niet pas later als ze groot zijn? Ga naar gelukkigegezinnen.nu.

0: Play Store. Kiss FM, your hit music station. Het vakantiefestival komt er weer aan. 3 dagen lang vakantiesferen in de Brabant Hallen Den Bosch. Live entertainment, workshops, lekker eten en heel veel inspiratie voor je volgende trip. Het vakantiefestival. Van 12 tot en met 14 februari. Jouw vakantie begint hier. Tickets via vakantiefestival.com.
1: Kiss FM News.
2: Goedenavond, ik ben Jeroen Hazewinkel. Er zijn waarschijnlijk weer snel versproducten te koop bij Albert Heijn. Tijdens dagenlange IT-problemen liepen de distributiecentra vast, maar gisteravond kwam de levering van houdbare boodschappen alweer op gang. Vanavond volgen ook groente en fruit, zegt de super. Online bestellen of laten bezorgen kan voorlopig nog niet. Sinds zondag zijn er zeker 10 schepen aangevallen in of bij de straat van Hormuz. Dat is een record in zo'n korte tijd. Zo zonk een containerschip nadat het door iets werd geraakt. Iran zegt dat het een zeemijn was en dat het schip een gevaarlijke route voer. Een paar bemanningsleden worden vermist. We krijgen in de toekomst steeds vaker te maken met het West-Nijl-virus. Dat blijkt uit onderzoek van Wageningen University. Door klimaatverandering zal een uitbraak langer duren en zich sneller kunnen ontwikkelen. Vooral de stijgende temperatuur is een aanjager. Het West-Nijl-virus kan dodelijk zijn en je krijgt het door een muggenprik. En de renovatie van de oostbuis van de Westerschelde-tunnel zorgt ervoor dat de rijbaan smaller wordt. Aan allebei de kanten 35 centimeter, zegt de exploitant. Er zitten scheuren in het beton en daarom is een nieuwe binnenring nodig. Ook al wordt de weg smaller, bestuurders zouden er geen last van moeten krijgen. En dan het weer van Weer Online. Het klaart op en het koelt ook snel af. Vannacht is het 8 tot 13 graden. Morgen blijft het droog met geregeld zon. En met 17 tot 21 graden krijgen we nog een warme dag. Vrijdag komt er een weersomslag. En dat was het ANP Nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+. In de Randstad.

0: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
1: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment topkwaliteit jerky en biltong van Nederland. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. Beefjerkykopen.nl. Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees.

0: Kiss FM, your hit music station. Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: kiss.com.
1: Goedenavond, ik ben Jeroen Hazewinkel. Een man van 63 uit het Utrechtse Woudenberg moet 4,5 jaar de cel in voor het jarenlang verkrachten van de oppas van zijn kinderen. Het begon toen ze 16 was. De man geeft de seks toe, maar zegt dat het niet onder dwang gebeurde. Daar ging de rechter niet in mee. Toen het meisje niet meer kwam, begon hij haar te stalken. Albert Heijn wil vanavond weer versproducten leveren aan de winkels. Door het cybersecurity incident was er in een aantal vestigingen bijvoorbeeld geen groente en fruit. Klanten kunnen nog niks met airmiles en koopzegels. En ook online bestellen van boodschappen werkt nog niet. Succes voor Feyenoord in de Champions League. Tegen het Italiaanse Como werd het 3-2. De Rotterdammers kwamen met 1-0 achter, maar Zegiel en Hadji Moussa scoorden en er was een eigen goal. Feyenoord startte met dezelfde 11 spelers als die in de basis stonden tegen AZ afgelopen zaterdag. Die wedstrijd werd ook gewonnen. En artsen in Italië vonden in het lichaam van een jongen wel iets heel bijzonders. De remhendel van een fiets. Hij ging 3 jaar eerder met zijn fiets onderuit en toen bleek de remhendel verdwenen. Nu werden er foto's gemaakt omdat hij pijn had in zijn been en was de remhendel te zien. Na 3 uur opereren was hij eruit. En dan het weer van Weer Online. Opklaringen en het koelt snel af. Vannacht is het 8 tot 13 graden. Morgen blijft het droog met geregeld zon en met 17 tot 21 graden krijgen we nog een warme dag. Vrijdag komt er een weersomslag. En dat was het ANP Nieuws.
2: In heel Nederland op DAB+, in de Randstad.

Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com. Online en

0: Tot 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Buiten wordt het langzaam kouder. Binnen wil je maar...

0: precies waar jij het wilt.
1: Wat ga jij morgen doen?
2: Chillen in de achtbaan?
1: Aapjes kijken in de dierentuin?
2: Of lekker ontspannen in de sauna?
1: Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.

0: missen.
1: Download nu de app via de app en Google Play Store. Kiss FM, your hit music station.
2: Ah. Oeh, gaat het?
3: Dan moet hier echt licht komen.
4: Verlichting.nl. De naam zegt het al. Verlichting.nl. Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover. De look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
5: Goedenavond, ik ben Jeroen Hazewinkel. In het centrum van Arnhem zijn ongeveer 200 mensen samengekomen om de queergemeenschap een hart onder de riem te steken. Reden was het vernielen van een rij masten met regenboogvlaggen vannacht. Er was een toespraak van burgemeester Marcouch. Hij noemde de vernielingen kwetsend, laf en crimineel. Er hangen nu nieuwe vlaggen. 4,5 jaar cel voor een man uit Woudenberg. Hij verkrachtte het meisje dat op zijn kinderen paste, jaren achter elkaar. Bij de eerste keer was ze 16. Dat ze vrijwillig meewerkte, zoals de man zegt, geloofde de rechter niet. Die zei dat er sowieso geen sprake was van een gelijkwaardige relatie. De man mag geen contact meer met haar zoeken. De Koninklijke Academie van Wetenschappen wil dat wetenschappers beter worden beschermd. Door onder meer polarisatie binnen universiteiten en intimidatie van wetenschappers staat onafhankelijk onderzoek onder druk, stelt de KNAW. Die wil dan ook dat het werk van wetenschappers sterker wordt beschermd in de grondwet. En de trainer van de Italiaanse club Como, Fabregas, was duidelijk over de Champions League-wedstrijd van vanavond. Feyenoord was gewoon veel beter. Het werd 3-2. Anis Hajmoussa was de ster. Hij maakte eigenlijk 2 doelpunten, maar eentje werd nog geraakt door de keeper van Como. De derde Rotterdamse goal was van Zegiel. En dan het weer van Weer Online. Het koelt flink af. Vannacht is het 8 tot 13 graden. Morgen blijft het droog met geregeld zon en met 17 tot 21 graden is het erg zacht. Vrijdag komt er een weersomslag. En dat was het ANP Nieuws.
1: In heel Nederland op DAB+. In de Randstad op FM

0: Moet je de verhuizing van je ouders of schoonouders nog regelen? Of moet het ouderlijk huis worden ontruimd? Dan wil je één ding. Dat het respectvol, netjes en betrouwbaar gebeurt. Seniorenhulp Nederland helpt al 25 jaar bij seniorenverhuizingen en woningontruimingen. Seniorenhulp Nederland. Kijk op seniorenhulp.com.
1: Ben je wel eens eenzaam? Of mis je iemand om echt mee te praten? Samen iets te ondernemen? Of gewoon jezelf te zijn? Goed gezelschap is geen luxe, maar een levensbehoefte. Bij High Class Gezelschap draait het om aandacht, gesprekken en samen mooie momenten beleven. Kijk op highclassgezelschap.com.
2: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
3: Heerlijk. Een frisse werkplek begint bij Breathe Fresh Cleaning. Professionele, betrouwbare schoonmaak voor kantoren en bedrijven in Rotterdam en omgeving. En ken je Rovia cadeau? Geef professionele schoonmaakuren cadeau. Meer rust, meer tijd. Breathe Fresh Cleaning. Kijk op breathefresh.nl.

0: Kiss FM, your hit music station.
1: Ah, heerlijk. Een frisse werkplek begint bij Breathe Fresh Cleaning. Professionele, betrouwbare schoonmaak voor kantoren en bedrijven in Rotterdam en omgeving. En ken je Rovia cadeau? Geef professionele schoonmaakuren cadeau. Meer rust, meer tijd. Breathe Fresh Cleaning. Kijk op breathefresh.nl.
2: Kiss FM News.
3: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Albert Heijn start steeds verder op. Aan het begin van de avond werd aangekondigd dat er weer vers producten naar de winkels zouden gaan. De groente- en fruitschappen waren in verschillende winkels leeg door het cybersecurity incident. Online bestellen en airmas gebruiken kan nog niet. Het is een tijdje onrustig geweest in Amsterdam-Noord. Er was een brandje gesticht en toen de brandweer die wilde blussen, werden ze gehinderd. Aanleiding was een afgewezen plan voor een oudejaarsvuur in de wijk. Uiteindelijk moest de ME eraan te pas komen om de rust terug te laten keren. Er zijn 3 mensen aangehouden. De provincie Zuid-Holland zet het onderzoek naar nieuwe windmolens in het Groene Hart door. Er zijn 12 gebieden in beeld, 11 in open polderlandschap en eentje bij Dordrecht. Een deel van het provinciebestuur wil dat het onderzoek niet gebeurt, want er zou geen draagvlak onder de bevolking zijn. En Sivan Hassan gaat toch niet de marathon van New York lopen over ruim 2 weken. Ze is ziek geweest en heeft daardoor een trainingsachterstand opgelopen. Vorig jaar werd Hassan nog 6e in New York. Ze noemde dat toen haar slechtste marathon ooit. En dan nu het weer van Weer Online. Het koelt flink af. Vannacht is het 8 tot 13 graden. Morgen blijft het droog met geregeld zon en met 17 tot 21 graden is het erg zacht. Vrijdag komt er een weersomslag. En tot zover het ANP-nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+, in de Randstad op FM en

0: de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
2: Jij bent niet uniek. Je bent voorspelbaar. Onder stress doe je namelijk altijd hetzelfde. Iedereen om je heen weet wat. Weet jij het? Doe de gratis test op epicsos.nl. Epic People. Wij maken lastige gesprekken gewoon.
3: Ah, heerlijk. Een frisse werkplek begint bij Breathe Fresh Cleaning. Professionele, betrouwbare schoonmaak voor kantoren en bedrijven in Rotterdam en omgeving. En ken je Rovia cadeau? Geef professionele schoonmaakuren cadeau. Meer rust, meer tijd. Breathe Fresh Cleaning. Kijk op breathefresh.nl.

0: voor. Kiss FM, your hit music station. Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
2: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
3: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment topkwaliteit jerky en biltong van Nederland. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. Beefjerkykopen.nl. Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees.
4: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
5: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Het was vanavond grimmig in de Amsterdamse wijk Floradorp. Er werden brandjes gesticht en met stenen naar de politie gegooid. De ME heeft zeker 3 mensen opgepakt. Volgens verschillende media ontstond de onrust door een brief van burgemeester Halsema, waarin ze de aanvraag voor een vreugdevuur met oud en nieuw afwees. In Essen in Duitsland is een gevangene ontsnapt. Hij ging er vandoor toen hij naar de dokter werd gebracht. 2 gemaskerde mannen bonden de bewaarders vast en de man vluchtte op een scooter. Er is een grote klopjacht aan de gang. Mensen worden gewaarschuwd verdachte figuren niet zelf te benaderen. X heeft duizenden accounts geblokkeerd die de tussentijdse verkiezingen in Amerika probeerden te beïnvloeden. Die zijn daar over 3 weken. Volgens X waren de accounts afkomstig uit Iran, Rusland en China en plaatsen ze dingen over Amerikaanse politiek. In een lucratief tennistoernooi in Saoedi-Arabië, waar spelers meer kunnen verdienen dan op bijvoorbeeld Wimbledon, is uitgesteld van volgende week naar eind december. Volgens de Saoedi's is het nu te gevaarlijk door de aanvallen van de Houthi-rebellen uit Jemen. Die schieten raketten af, waardoor doden vielen op het vliegveld van Riyadh. En dan nu het weer van Weer Online. Het wordt vanuit het westen bewolkt en het koelt af tot een graad of 10, plaatselijk ook wat mist. Overdag een rustige herfstdag met regelmatig zon. Het is zacht met 17 tot 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+. In

0: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak. Maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover. De look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
1: Wat ga jij morgen doen? Hillen in de achtbaan? Aapjes kijken in de dierentuin? Of lekker ontspannen in de sauna? Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.

0: Kiss FM, your hit music station. Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.
1: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij

0: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Adoptiekinderen krijgen meer zeggenschap over de gegevens die over hen worden bewaard, meldt Trouw. Adoptiebureau Wereldkinderen, goed voor 3/4 van de adopties in Nederland, belooft dossiers op verzoek te gaan vernietigen. Dat deden ze eerst niet, maar ze werden op de vingers getikt door de autoriteit persoonsgegevens. In Arnhem zijn zo'n 200 mensen bij elkaar gekomen om steun te betuigen aan de queergemeenschap. Ook burgemeester Ahmed Marcouch was erbij, hij hield een toespraak. Gisternacht werden in Arnhem regenboogvlaggen met mast en al uit de grond getrokken. De gemeente heeft inmiddels nieuwe vlaggen opgehangen. De Britse partij Reform UK van de radicaalrechtse Nigel Farage is in een schandaal verwikkeld. Makers van een tv-documentaire zijn undercover gegaan bij de partij en filmden hoe partijleden racistische, seksistische en gewelddadige opmerkingen maakten. Reform UK zegt de zaak te onderzoeken. En Talpa haalt het roddelprogramma Buzz van Net5 van de buis. Het programma kampt al sinds de start met extreem lage kijkcijfers. Ook al worden fragmenten uit het programma wel goed bekeken op social media. Volgende week vrijdag is de laatste uitzending. En dan nu het weer van Weer Online. Het wordt vanuit het westen bewolkt en het koelt af tot een graad of 10. Plaatselijk ook wat mist. Overdag een rustige herfstdag met regelmatig zon. Het is zacht met 17 tot 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: In heel Nederland op DAB+. In de

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Op zoek naar leuk werk? Ontdek je nieuwe baan op ontdektschoonmaak.nl. Kijk wat je verdient, kies waar en wanneer je werkt en ga morgen al aan de slag. En dat ook zonder diploma. Ontdek het snel op ontdektdeschoonmaak.nl.
2: Ah, heerlijk. Een frisse werkplek begint bij Breathe Fresh Cleaning. Professionele, betrouwbare schoonmaak voor kantoren en bedrijven in Rotterdam en omgeving. En ken je Rovia cadeau? Geef professionele schoonmaakuren cadeau. Meer rust, meer tijd. Breathe Fresh Cleaning. Kijk op breathefresh.nl.
3: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.

0: Kiss FM, your hit music station. Het vakantiefestival komt er weer aan. 3 dagen lang vakantiesferen in de Brabant Hallen Den Bosch. Live entertainment, workshops, lekker eten en heel veel inspiratie voor je volgende trip. Het vakantiefestival van 12 tot en met 14 februari. Jouw vakantie begint hier. Tickets via vakantiefestival.com.
1: In Flevoland lopen veel mensen rond met lichamelijke klachten die blijven terugkomen. Niet omdat het lichaam faalt, maar omdat de oorzaak vaak niet wordt aangepakt. Bij De Boonzetters en Mylord en Urk werken we met de Scope Reset-methode, gericht op herstel van binnenuit. Geen wachttijden. Plan direct via afspraak.deboonzetters.nl.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Buiten wordt het langzaam kouder.

0: installeren? Vraag eenvoudig een offerte aan. Warmteshop.com. Warmte, precies waar jij het wilt.
1: Mensenrelatie, Radboud Visser.
2: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
1: Jazeker.
3: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
4: Piepschuim, maar dan biobased. Maak kennis met BioX Beats. Isolatieparels gemaakt van 100% melkzuur. Gecertificeerd, biologisch afbreekbaar en uitstekend isolerend. BioX Beats voor nieuwbouw en renovatie. BioX Beats, de volgende stap in isolatie. Kijk op bioxbeats.nl.
5: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Een man uit Woudenberg moet 4,5 jaar de cel in. Hij verkrachtte jarenlang zijn oppas. Bij de eerste keer was ze 16. Dat ze vrijwillig meewerkte, zoals de man zegt, gelooft de rechter niet. Die zei dat er sowieso geen sprake was van een gelijkwaardige relatie. De man mag geen contact meer met haar zoeken. Engeland betaalt ruim 20 miljoen euro aan Oekraïne om de kerncentrale van Tsjernobyl te repareren. Die raakte vorig jaar beschadigd door een aanval van een Russische drone. 40 jaar geleden was daar een enorme kernramp, daarom staat er een beschermend schild om de kerncentrale. Het Griekse eiland Rodos wordt geteisterd door noodweer. Het regent zo hard en veel dat wegen overstroomd raken. Een man kwam om toen hij met zijn auto de zee in werd gesleurd. Scholen blijven ook de komende dag nog dicht. Er rijden geen bussen op het eiland en inwoners is op het hart gedrukt om niet naar buiten te gaan. En succes voor Feyenoord in de Champions League. Tegen het Italiaanse Como werd het 3-2. De Rotterdammers kwamen met 1-0 achter, maar Zegiel en Hajmoussa scoorden en er